Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morad.
1: Hier is laat tijd voor het laatste nieuws van 6 uur. Het NOS Journaal, good morning.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chris. Een hele goede morgen.

100 euro voor dokken. Toen dacht ze, no, never nooit. Doen wij gewoon Nederland hoor. De zorg is hier gewoon op en top. Dus de vraag aan jou voor de early birds. Wat mis jij aan thuis als je weg bent of ergens op vakantie bent? Waar je op dat moment ook bent, als het nou niet thuis is, wat mis je dan?

Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik beland, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: ochtendshow.
1: Met de vraag aan jou, wat mis je aan thuis als je weg bent of op vakantie, waar je ook bent, als het maar niet thuis is of hier in Nederland, wat mis je dan eigenlijk? Ja, ik heb dat heel erg met, ja, klinkt een beetje apart, maar met de Nederlandse wegen. Kijk, hier in Nederland kunnen we altijd klagen over de files, de wegwerkzaamheden, dat er weer een rijstrook dicht moet gaan. Maar als je dan over de grens bent, je moet daar gaan rijden, denk je van, of...

0: Oh, ik hoor je. Die voel ik gewoon zo erg. Het is gewoon lekker als dingen gewoon geregeld zijn. Ook zeker het internet, omdat we zo vaak online zijn. Donna die komt met het beste antwoord wat je kan geven. Die zegt, goedemorgen. Ifanics mis ik als ik weg ben. Mijn kledingkast ook. Ja, snap ik heel goed. Top antwoord. Ifanics mis ik ook natuurlijk als ik weg ben. Soleiman, wat had jij?
1: Goedemorgen, man. Ik hou het lekker simpel, man. Dan mis ik toch mijn eigen bed, hè? Ja, sowieso.
0: Oh, 10 out of 10. Je eigen bed moet gewoon je safe space zijn. Dus die snap ik ook volledig dat je die mist. Rojoya zegt in de NPO Luisterrap, mijn eigen douche. Ik was afgelopen zomer 2 weken op vakantie. En de douche in ons appartement had of ijskoud water, of je stond leven te koken. Dus geen tussenweg. Toen ik thuis kwam, heb ik serieus 1.5 uur onder mijn eigen douche gestaan. Toen besefte ik pas hoe verwend ik daarmee ben. En het is heel grappig dat je pas achterkomt, als je iets niet hebt, dat je het heel erg kan missen. Hè? Dingen nemen we vaak for granted hier in Nederland. Vanzelfsprekend, om het even in Nederlands te zeggen. Maar je komt er pas achter als je het niet hebt. Bijvoorbeeld, Ekrien zegt, mijn moeders eten missen dan. Jordano gaat voor zijn eigen kussen. CM komt ook met dit. Ik denk dat jij dat ook wel relatable kan vinden. De Nederlandse supermarkt. Ze schrijft erbij, op vakantie vind ik boodschappen doen het eerste keer nog leuk. Tot je dat iets heel simpels moet gaan zoeken en 20 minuten etiketten staat te vertalen. De anderhalf week flank ik serieus naar een Albert Heijn waar ik blind naar het schap kan lopen. Precies pak wat ik nodig heb. Ja, het zijn allemaal van die hele herkenbare dingen dat je kan missen als je niet thuis bent. Mocht je nog iets hebben van je denkt, hey, dit mis ik ook als ik niet thuis ben. Drop me vooral even in een NPO Luisterapp. Ik zag er niet.

0: Roxy Rosa, meer van jou. Hier tijdens de Phoenix ochtendshow, waar je zometeen ook Jay en Chavante hoort met Draai Door. Nu is het laatste nieuws van het NOS-journaal van 6:30.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Chris. Fresh in KM, hoor je.

0: Zou jij 1200 euro betalen voor een bruiloft van mensen die je eigenlijk niet zo goed kent?
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: Ik heb dus een situation en ik weet oprecht niet zo goed wat ik ermee aan moet. Dus Phonics fam, ik heb even je advies nodig voor deze. Ik ben dus gevraagd als plus 1 voor een bruiloft in het buitenland. Alleen, ik ben zelf niet direct uitgenodigd door het bruidspaar. Ik ken ze wel, maar het zijn gewoon meer kennissen van me dat ik echt

Om mee te gaan. Ze hebben dus echt een duidelijke selectie gemaakt van die willen we wel, die willen we niet. Oké, het is een klein geschelsop. Alleen toen maakte ik de fout om even een snelle rekensom te maken. Want je moet een vliegticket betalen, verblijf voor 3 dagen. Alles wat je daar nog uitgeeft. En natuurlijk wil je ook niet met lege handen aankomen op een bruiloft, toch? Dus ik zat zo te rekenen. Ik denk dat alles bij elkaar zo'n 1200 euro gaat kosten. Ja, en daar blijf ik dus op hangen. Want ja, 1200 euro voor een bruiloft van mensen die ik eigenlijk vooral als kennissen zie, vind ik heel veel geld. Tegelijkertijd vind ik het ook een beetje zielig om niet te gaan, juist omdat het zo'n kleine bruiloft is en blijkbaar hebben ze echt een select groepje gemaakt. Sowieso ben ik van mening, hè, maar dat ben ik. Als jij wilt trouwen in het buitenland, prachtig, mooi, ik gun het je van harte.

Yo, luister, wat zou jij doen in mijn geval? Zou je gewoon die 1200 euro aftikken, meegaan, gezelligheid? Of zeg je, nou, ik zou toch netjes bedanken en dan thuis blijven? Want het is wel veel geld, hè? Don't get it twisted. Het is wel heel veel geld. Ik ben oprecht even benieuwd naar jouw advies in de NPO Luisterapp. Dus come through.

0: TG Rover.
1: Funics Ochtendshow.
2: De Funics Ochtendshow.
0: En zou jij je €1200 betalen voor een wedding, een bruiloft in het buitenland voor mensen die je eigenlijk niet zo heel goed kent? Dat is een beetje mijn situatie nu. Ik ben gecheckt om naar een bruiloft te gaan als plus 1. Sowieso vind ik bruiloften het leukste wat het is. Het is altijd gezellig, je viert de liefde. Alleen het is nu dus in het buitenland van mensen die ik niet heel goed ken.

van een cadeau geven. Dus ik heb een beetje gerekend. Ik kwam uit op 1200 euro. Toen dacht ik, 1200 euro is wel gewoon veel geld, man. Zeker voor mensen die je niet heel goed kent. Maar goed, het wordt een kleine selectie van mensen. Ongeveer 40 mensen uitgenodigd. Dus ook wel bijzonder dat je in die selectie mag zitten. Dus ik zit in de twijfel. Ik zit in dubio. Ik heb geen idee wat ik even moet doen. Dus daarom vraag ik het aan de Phonics fam. Ik ben ook blij dat, dat er eerlijke adviezen binnenkomen. Onder andere van Kevin. Die zegt in de NPO luister, heb te veel geld, man. De selectie is denk ik niet klein gemaakt. De interesse is denk ik kleiner, wat iedereen kosten moet maken. Ja, daar zit wel wat in. Want the end of the day, niet alleen ik, maar gewoon al die 40 mensen moeten natuurlijk wel echt heel veel geld neerleggen om bij die bruiloft te zijn. Dus misschien dat daardoor interesse misschien wat kleiner is. I don't know. Shampoo die zegt, gewoon eerlijk zijn dat het gewoon niet goed uitkomt op dit moment en dat je het geld niet kan missen. Maar wat je zegt, het is een kleine bruiloft. Je moet blij zijn en waarderen dat je bent uitgenodigd. Misschien zien zij jou meer als de kennis, als vrienden. En als ze jou uitnodigen als vrienden anders hadden, ze jou misschien ook niet uitgenodigd, bro. Appreciate that. En dat is wat ik net ook zei inderdaad, Shampoo. Van ja, het is wel gewoon bijzonder dat je überhaupt bent uitgenodigd. Het is natuurlijk wel een dag van twee mensen die zo belangrijk is. Het tekent hen gewoon voor de rest van hun leven. Dus daarom zit ik heel erg in het dubio. Amara is heel duidelijk. Zegt, ik zou gewoon niet gaan. Ik heb dit 2 jaar geleden gehad met de bruiloft in Spanje van een oud studiegenoot. Toen ik alles optelde, zat ik gewoon boven de 1000 euro. En ik sprak haar misschien 3 keer per jaar. Ik heb gewoon netjes gezegd dat het financieel niet uitkwam en ze begreep het volledig. Wat komt er al meer binnen? Elijah zegt, ik vind eigenlijk dat je bij een destination wedding moet accepteren dat mensen nee gaan zeggen. Een neef van mij trouwde in Italië en zij hadden vooraf al gezegd, we begrijpen het volledig als het te duur is. Ze hadden wel 2 nachten verblijf geregeld voor iedereen. Dat vond ik netjes, want anders vraag je mensen eigenlijk om hun hele vakantiepot voor jouw trouwdag te gebruiken. Dus ja, het gaat alle kanten op. Joey die zegt nog in de NPO luisterrap, hoezo met lege handen? Dan geef ik gewoon een boarding pass aan hen.

0: phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phonics Afro.
1: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luister app.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
10: Droom je van een stralende glimlach?
11: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
12: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
13: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
12: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
14: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up, morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
15: Zometeen muziek van Chris Brown, Davido en Lo J. Sensational.

0: Slim Shady. Welke rapper staat bekend met de naam Slim Shady? Come through in de NPO Luisterapp. Ondertussen het nieuws van 7 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer doden na de stortvloed in Nepal en Tibet. Het dodental staat op bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen, want er zijn nog veel vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er nog steeds goed in. Sommigen kwamen gisteren bij elkaar in Bussum.
2: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Woensdag brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. De politie zegt dat ze hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf is omgekomen. De bewoner van het huis is opgepakt. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land zit met de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Het vaccin dat wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat. Maar voor die variant bestaat geen vaccin, dus ze hopen dat dit middel toch werkt. En president Trump heeft een nieuwe naam bedacht voor een groot meer tussen de VS en Canada. Het gaat om Lake Ontario. Dat heet volgens hem vanaf nu Lake America. Deze mensen in Canada vinden het belachelijk.
3: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
4: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
1: Ja, Trump heeft zijn handtekening gezet waarmee die naamswijziging volgens hem direct ingaat. Hij veranderde eerder al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Heb ik het weer nog voor je. Vanochtend nog droog, vanmiddag kans op buien, mogelijk ook met onweer dan. En tussendoor af en toe wat zon bij een graad of 22.
0: En zometeen is het tijd voor 5 voor Fernando. Welke rapper ken je ook wel als Slim Shady? Laat het

0: Jonna Fraser featuring Jay On en Panna.
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: En inmiddels ook aangeschoven, I'm Aisha. Good morning.
2: Good morning.
0: Hele goede morgen. En ik ga gelijk rauw op je komen, want zag iets voorbij komen van 50 Cent. Weet je wat? Ik ga het je gewoon laten horen, ja?
2: Oké.
0: Ga het je laten horen.
3: You're at this point only giving us music as themes and intros.
4: Yeah, I'm not trying to be in the way. See, look, hip-hop culture is connected to youth culture. You are not supposed to be the hottest in nothing at 60. Fuck that, man.
0: Is basically zegt die man gewoon 50 is 51. Hij zei, eigenlijk is er een leeftijdsgrens voor hiphop. Op een gegeven moment kan het niet meer. Op een gegeven moment moet je het gewoon, geef het aan de youngins. Jij als oudere man, je moet niet meer rappen. En ik zie je kijken, je wil wat zeggen.
2: Ja, ik ben het echt niet met hem eens. Waarom loopt hij te projecteren wat hij voelt over zijn leeftijd? Moet iedereen toch gewoon zijn ding laten doen?
0: Ja, de kritiek is al wel vaker, hè. Broer, ja. 50 Cent is niet de enige die zegt van, yo, this old guy, waarom ben je nog steeds aan het rappen?
2: Het is onzin. Waarom alleen in dit genre? Waarom kan Diana Ross wel zingen tot ze 135 is?
0: Mm.
2: Like, alleen in dit genre is het een probleem. In country, western, R&B, soul is het geen probleem.
0: Maar zie jij hip-hop voor alle leeftijden? Of zie je het als gewoon alleen voor de youngins?
2: Nee, is voor iedereen. Als mensen het niet meer willen horen van jou, op jouw leeftijd of whatever, dan merk je dat vanzelf wel. En dan kan jij zelf de keuze maken van, ik kap ermee. Maar als dat niet het geval is en je doet gewoon lekker jouw ding,
0: juist,
2: wat is het probleem?
0: Als je nog creatief bent, je kan nog fris komen op die leeftijd. Lil Wayne zegt ook bijvoorbeeld van, zijn skills op zijn 43ste zijn juist scherper geworden. Meer seasons, meer ervaring.
2: Juist.
0: Jay-Z is misschien ook wel bezig met een nieuw album. Zie jij jezelf misschien op een nog latere leeftijd zeggen van,
2: ik doe sowieso waar ik zin in heb. Als ik dadelijk 85 ben en ik wil een hip-hop album droppen, drop ik het.
0: Thank you. Thank you. Ja. Maar wat zou je dan tegen 50 willen zeggen dan?
2: Van kijk, het is zijn keus. Ik respecteer zijn keus. Maar hij moet het niet als een algemene statement maken voor alle rappers. Want dat is een beetje onzin.
0: Ik kan je alleen maar ondertekenen. Number is just, weet je wel? Het is alleen maar een leeftijd, meer is dat niet. Over numbers gesproken trouwens.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Het is natuurlijk vrijdag, Super Friday. Er gaat een Fernando-mok weggegeven worden. Tenminste, als je 5 voor Fernando gaat winnen vandaag. Al een paar dagen is Navajo aan het strijden. Hij wil die mok natuurlijk ook winnen. Maar vandaag wordt het bekendgemaakt. Maar, eerst is er een kwalificatievraag, Aisha.
2: Oh, ja, en die vraag is, welke rapper ken je ook wel als Slim Shady?
0: Sorry, maar als je die niet weet. Schandalig.
2: Ja, schaam je.
0: Laat het weten, de NPO-luisteraar. Welke rapper ken je ook wel Slim Shady? Misschien ben jij wel de weekwinnaar. Yes,

0: jasje, Alejandro, Wizkid met Pongo. 5 voor Fernando. Met Chris. Ja, ik moet gewoon een beetje lachen, want Aisha zegt ook gewoon tegen mij van Chris, ik zie aan jou dat je heel graag wil winnen. Aisha.
1: Understatement.
0: Het is een understatement. We spelen natuurlijk 5 voor Fernando. Het is vrijdag, dus de dag dat je dus kan winnen. Je kan een Fernando mok gaan winnen. En ik wil ook bij het winnende team zitten. Dus ik heb ook versterking van Lindsay. Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Lindsay. Ben je een beetje fit? Ben je scherp?
2: Jawel.
0: Oké, daar hou ik van, Aisha gaat nog steeds helemaal stuk hier. Wie heb jij in jouw team?
1: Navajo natuurlijk. Winning team.
3: Ja, toch.
0: Hey, de spelregels die zijn duidelijk. Jullie hebben 5 woorden gekregen van onze producer. Die moeten jullie ons binnen 30 seconden laten raden. Even een belangrijk detail om te vertellen. Die 5 woorden, je mag zelf kiezen in welke volgorde die je omschrijft. Snap je? En als je merkt van Chris of Aisha, jullie zijn een beetje langzaam, ga door. Tempo. Want Lindsay, ik moet winnen. Snap je? Ja. Oké, we gaan beginnen met Navajo en I'm Aisha. Zijn jullie ready?
1: Ja, toch.
0: Oké.
3: Ja, toch.
0: 3, 2, 1, go!
3: Oké, het is iemand in het leger en zo noemen ze ook mensen op het straat.
1: Soldaat?
3: Juist. Oké, je draagt het op je hoofd. Het is vaak met een klep naar voren.
1: Pet.
3: Of naar achter. Juist. Een bekend merk voor baby's. Het is geel en het ruikt lekker.
1: Zwitserland.
3: Ja. Juist. Volgens de islam is dit eten toegestaan.
1: Huh?
3: Geslacht op die manier.
0: Buiten de tijd. Buiten de tijd.
1: Lig op het puntje van mijn tong.
0: Wat was het nou? Halal, toch?
1: Toch
0: ja,
1: wel, ja.
0: Ja, zie je?
1: Hè, ik wou haar
0: okay,
1: zeggen.
0: Oké, ik moet je zeggen, mijn vertrouwen begint een beetje naar boven te komen. Lindsay, schud er even uit. Zijn we ready?
2: Ja, zeker.
0: Oké, let's go. 3, 2, 1, go!
2: Je staat er elke dag onder.
0: De douche.
2: Je stuurt het online. Het is een brief, maar online.
0: Een e-mail.
2: Het zwemt in het water.
0: Een vis?
2: Ja. Het is het hoogste gebouw van Dubai.
0: Khalifa toch? Khalifa, Burj Khalifa?
2: Ja.
0: Wat? Wacht even. Producer Noah, good morning.
1: Good morning.
0: Wie heeft er gewonnen?
1: Lindsay!
0: Hey!

0: u de blik van I'm Aisha nu zouden kunnen zien. Ze is zo mad. Kan er nog iets uit jou komen of?
1: Je speelt vals.
0: Hoezo speel ik vals?
1: Gewoon.
0: Hoezo speel ik vals? Ik heb gewoon Lindsay. Lindsay, je bent een topper. Jij verdient die Fernando Mok. En ik moet toch echt wel een shout-out geven naar Vio. Want die heeft dagenlang echt gestreden. Bro, je hebt het ook echt goed gedaan. Jij krijgt Fanny sokken. Zullen we dat afspreken?
2: Ja toch, is goed man.
0: Oké, lobby. Geniet van je dag, hè?

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen. Of
0: stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Een hele goede morgen. Zometeen muziek van Iron Star en ook Jos Silvio, Young Felix komen voorbij met Toxic. Nu is het tijd voor het allerlaatste nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer doden na de stortvloed in Nepal en Tibet. Het dodental staat op bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen, want er zijn nog veel vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er nog steeds goed in. Sommigen kwamen gisteren bij elkaar in Bussum.
6: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn... jij zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land... Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
5: Woensdag brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. De politie zegt dat ze hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf is omgekomen. De bewoner van het huis is opgepakt. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Dat Afrikaanse land zit met de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Het vaccin dat wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat. Maar voor die variant bestaat geen vaccin, dus ze hopen dat dit middel toch werkt. En president Trump heeft een nieuwe naam bedacht voor een groot meer tussen de VS en Canada. Het gaat om Lake Ontario. Dat heet volgens hem vanaf nu Lake America. Deze mensen in Canada vinden het belachelijk.
7: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
8: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
5: Ja, Trump heeft zijn handtekening gezet waarmee die naamswijziging volgens hem direct ingaat. Hij veranderde eerder al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Heb ik het weer nog voor je. Vanochtend nog droog, vanmiddag kans op buien, mogelijk ook met onweer dan. En tussendoor af en toe wat zon bij een graad of 22.
4: Met muziek van Jo Silvio featuring Young Felix. Dit is Toxic.

0: Ira Star met Tornado.
1: De Phonics Ochtendshow.
0: En even eerlijk hè, Phonics fam. Zeg je ook wel eens goed als iemand vraagt, ja, hoe gaat het eigenlijk met je? Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet zo voelt. Toch, Asja?
2: Ja, ik zit sowieso op het spectrum ergens. Dus ik kan, I cannot fake it.
0: Nee?
2: Nee, ik ben soms te, zeg gewoon, nee, ga niet.
0: Hoe ben je daar gekomen dan?
2: Het zit gewoon in me. Ik weet niet, ik sta op de wachtlijst voor autismeonderzoek. Want ik denk dat dat het is. Ik zeg het gewoon.
0: Maar ik vind het wel mooi dat je dat hebt. Want ik weet dat heel veel mannen, ook mannen van kleur, die blijven er ook mee struggelen. Ik zie het ook vaak bij boys om me heen. En daarom ben ik benieuwd, waarom blijft het ook lastig voor mannen om hierover te praten? Dat gaan we vragen aan Ireno, oprichter van Mannen Huilen Ook. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, man. Hey, wanneer heb jij nou voor het laatst gezegd van ja, het gaat goed, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo goed met je ging?
3: Van de week, toen kwam ik iemand tegen van vroeger. En ik weet van die persoon, die kan best wel veel vragen. En daar had ik op dat moment even geen zin in. En toen zei ik van, ja, gaat goed. Niet dat het slecht ging, maar het was wel meteen van, joh, het gaat goed. En het gesprek was heel snel klaar.
0: Eigenlijk omdat je gewoon geen zin hebt om daar een heel verhaal aan te koppelen, toch?
3: Ja.
0: Dat is het. Dat merk ik ook bij heel veel boys, toch?
2: Ja, sowieso. Maar ik merk ook dat die vraag, gaat het goed, eigenlijk meer een soort van groet is geworden. Alsof het niet echt een vraag meer is.
3: Ja, klopt. Mee eens. En ik denk ook dat het komt omdat we...

0: die zo snel gaat. Dus ja, iedereen heeft een soort van haast en iedereen moet ergens heen. Dus als iemand jou vraagt, gaat het goed? Dan is het ja, je steekt een duim op en je loopt zo weer door. Dus maar, ook daardoor ja, ontstaan er geen goede gesprekken.
1: Maar vind je dat het ook wel klopt dat heel veel mannen het moeilijk vinden om te zeggen dat het niet goed gaat?
0: Zeker, zeker. Ik hou me al jaren bezig met mentale gezondheid. En ik heb gewoon gemerkt dat ja, ergens vinden we het toch lastig om aan te geven dat het niet goed gaat met ons. Is een stukje trots, is een stukje opvoeding. Maar ja, helaas is het nog steeds echt een ding om te zeggen dat het niet goed met je gaat. Of dat je je niet goed voelt.
2: En op een gegeven moment had jij bijvoorbeeld ook een omslag. Je kreeg een dochter een paar jaar geleden. Vervolgens ook nog eens een postnatale depressie. Ja, dan weet je natuurlijk helemaal niet dat mensen aan je vragen hoe het met je gaat en dergelijke. Hoe ben je daar overheen gekomen, Ireno?
0: Ja, toen de tijd. Ik werd natuurlijk voor het eerst vader. En ja, er wordt continu aan je gevraagd. Gaat het goed? Gaat het goed? Ja, en dan antwoord je eigenlijk gewoon continu ja. Omdat je denkt van ja, ik moet doorgaan. Ik ben vader. Er ligt veel druk op me. Ik moet alle ballen hoog houden. En eigenlijk ja, zo in een depressie terechtgekomen. Hoe ik eruit ben gekomen was eigenlijk omdat ik besefte van de moeder van mijn kinderen vroeg het me vaak. Van hoe gaat het met je? En ik antwoordde altijd ja goed, er is niks aan de hand. Mijn eigen moeder vroeg het me vaak. En op een gegeven moment ben ik me wel gaan beseffen van hé, de reden dat ze het zo vaak vragen, is er iets met mij dat ze dat zien of dat ik niet door heb. En eigenlijk zo opgemerkt van ik wou niet meer sporten, ik wou niet meer bezig zijn met sporten. Ik zonderde me af van mijn vrienden. En eigenlijk van de een op de andere dag gezegd van ik ga alles weer oppakken wat ik niet meer deed. En zo eigenlijk uit die sleur gekomen.
2: Ook wat ik mooi vind, hè bro. Je bent op een gegeven moment ben je mannen van mannen huilen ook begonnen. De mentale man ben je begonnen. De oprichter ben je daarvan. Wat is jou opgevallen? Want je praat nu ook met boys die het misschien wel lastig vinden om over echt moeilijke zaken te hebben. Is er een rode draad daarin te vinden? Waarom vinden wij dat lastig dan?
0: Ik denk dat de rode draad vooral komt omdat er wordt gezegd, of nou ja, dat er heel lang is gezegd van mannen moeten sterk zijn. Maar als je je emotie toont, dan ben je zwak. En ik denk dat dat altijd wel de rode lijn is geweest voor heel veel jonge, maar ook volwassen mannen. Waardoor ze toch de keuze hebben gemaakt om niet te praten. Want ja, als je dan gaat praten, dan ben je zwak. Dan, dat is een teken van zwakheid. Maar ik heb wel door de jaren heen gezien dat als je je juist uitspreekt, als je juist zegt hoe je je voelt, ja, niemand kan jou breken als je jezelf openstelt.
2: Juist.
0: En tuurlijk, ik ben nog steeds ook zelf in opleiding om nog meer te praten, want zelf mag ik het ook nog steeds heel veel doen. Maar ik denk wel dat de keren dat je juist wel zegt van dat je je niet goed voelt, dat daar echt de verandering in kan zitten.
2: En wat je zegt, we zijn allemaal work in progress. Hè? Ik bedoel, het is niet meteen dat je meteen die skill te pakken hebt. Maar hoe zit het dan in je eigen vriendengroep, even tot slot? Is dat gaan veranderen, switchen, sinds jij daar echt actief mee bezig bent geweest?
0: Ja, ik zie dat vrienden me veel vaker weten te vinden. Ik had afgelopen week een vriend, een hele goede vriend die heel dichtbij me staat. En hij belde me op van, yo, heb je even tijd? En ik was eigenlijk best wel druk op dat moment. Maar ik hoorde in zijn stem dat er wat was. En op dat moment zei ik van nee. En toen belde ik hem eigenlijk 2 minuten later. En toen vroeg ik van, yo, is er wat? En toen zei hij van, ja man, het gaat niet goed met me. En hij vertelde dat hij echt even in een flinke dip zat. Dus ja, daarin merk ik wel van, omdat ik me uitspreek,
2: juist,
0: ja, ontstaat er ook gewoon een gevoel van, oké, ik kan me terecht bij iedereen.
2: Bro, ik wil je wel even een hele dikke shout-out geven, man. Want wat jij doet is voor heel veel boys niet makkelijk. Niet makkelijk, maar omdat je het voortouw neemt en ook in je eigen vriendengroep, maar ook online ben je mensen aan het helpen, supporten. Bro, ik kan alleen maar echt een applaus geven, man. You're really doing it, man.
0: You're
2: really doing it. Dankjewel voor dit gesprek en hopelijk zijn er mensen die nu luisteren denken van hey, laat me ook even iets meer kwetsbaar opstellen, want daaruit gaan we groeien.
0: Ja man, zeker weten.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Zoe Tauran featuring Idali met Voorzichtig.
2: The Funnest Ochtendshow.
1: Met Chris en I'm Aisha deze week. En weet ik ook zo tof vind aan jou, Aisha, deze week?
3: Nou?
1: Dat ik gewoon achter de schermen exclusives hoor van jouw nieuwe muziek.
3: Yeah.
1: En ik zeg het je, ik heb het je al gezegd. Yeah. Weet je wel. Ik kan het ook op de radio zeggen. Het is hit op hit op hit. Want je lacht, want je weet het is waar.
3: Ja, maar jij zegt het, dus het maakt het nog mooier.
1: Maar jij had een vraag, hè? Vertel.
3: Ja, dus ik heb een volgende single klaar liggen. En ik wil graag van de luisteraars horen welke artiest zij als FT hierop horen.
1: Oké. Dus eigenlijk zeg je nu tegen de luisteraar.
3: Ja.
1: We hebben een exclusive van je nieuwe single.
3: Yep.
1: Alleen je bent er nog niet over uit welke artiest moet de feature worden.
3: Nou, nee. Er staat al iemand op.
1: Mm.
3: Maar zij moeten raden wie het is.
1: Mm. Oké, weet je wat? Ik ga hem gewoon laten horen. Ik ben benieuwd hoor.

0: Hey, dit is lastig.
1: Lastig,
0: hè? Lastig. Maar kan je iets geven van een hint?
1: Moeilijk.
0: Is het een vrouw, is het een man?
1: Een man.
0: Het is een man.
1: Het is een man.
0: Is het een man die nieuw is? Een nieuw kid on the block? Of is het die wat langer in de scene zit?
1: Wat langer in de scene, inderdaad.
0: Oké, maar we gaan wel richting hip-hop, toch? Want dit is wel echt een tune.
1: Jawel. Ja, okay. Zeker. Nou, ik ben benieuwd.
0: Oké, dus wie hoor jij hier als feature op deze track? Laat ze weten, de NPO Luisterapp. Er is al een artiest die erop staat. En de vraag is wie. Dat laten we hier bij jou achter. Dus come through in de NPO.

0: Lassa is hier bij in Bart of zo met Aura Check.
1: De funnest ochtendshow.
0: Met Chris en I'm Aisha. En Aisha had net een exclusive gegeven van een nieuwe track.
2: Yeah.
0: Aisha, hoe is die shoot tot stand gekomen?
2: Hij bestond al. Ik heb hem eigenlijk ooit op een andere productie opgenomen in Engeland.
0: Ja.
2: Samengeschreven met Kid Like Dada, drummer Kid, Young Dada. En op een gegeven moment kwam het niet meer uit op die producer zijn muziek. En heb ik het opnieuw in een jasje gestoken.

0: artiest komt.
1: Juist.
0: En de vraag is, wie denk jij dat het is? En de reacties die stromen binnen in de NPO Luisterapp. Shashi die denkt dat het Cho is.
1: Oké.
0: Is het Cho?
1: Interesting.
0: Je gaat niks zeggen nog?
1: Ik ga niks zeggen.
0: Oké.
1: Nog niet.
0: Mike zegt kleine John.
1: Oeh.
0: Ik ga gewoon stiekem kijken of je iets van een kick geeft, maar ook daarvan niet. Soleiman, wat zeg jij?
2: Yo, Chris, ik denk First Man. Denk ik hoor.
0: First Man. Had je niet laatste tune met First Man ook?
1: Ja, klopt. Azul.
0: Ik zie niks aan jou. Je geeft
1: geen
0: kick.
1: Nee, ik geef geen kick.
0: Cholloy zegt, ik denk dat Idali staat op de track van I'm Aisha.
1: Oké.
0: We zien ja Atje, die bas in zijn stem zal wel lekker klinken of dit. Okay. Geef ons iets.
1: Interesting.
0: Geef ons iets.
1: Moet ik het nu al zeggen?
0: Laat me het zo zeggen. Zit een naam erbij?
1: Misschien.
0: Ja, dus.
1: Misschien niet.
0: Ja, dus.
1: Oké.
0: Oké. Dus of Cho, of Kleine John, of Atje, of First Man, of Idali.
1: Ja.
0: Je bent vervelend, hè?
1: Sowieso.
0: Je bent vervelend.
1: De spanning opbouwen.
0: Oké, maar wanneer gaan we dit horen?
1: 11 september.
0: 11 september komt hij uit.
1: Ja.
0: Ik zie Pazinho komt ook voorbij. Ik denk Atje.
1: Oké.
0: Het is al de tweede voor Atje.
1: Interesting.
0: Ik heb echt mijn best gedaan, Phoenix Fam.
1: Ja,
0: je hoort het aan en ze gaan het niet vertellen.
1: Ja.
0: 11 september
1: houd
0: komt hij uit.
1: Gaten.
0: Hou het in de gaten.

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: luisteren op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Sunday. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Plus met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
2: Zometeen muziek van Kleine John featuring DJ Dylan samen. Hier tijdens de Phonics ochtendshow. Hier is het allerlaatste nieuws van 8 uur. NOS op 3, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500. Dat aantal blijft waarschijnlijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Correspondent Davy Boerema is bij een ziekenhuis in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Mensen zoeken daar naar vermiste familieleden.
4: Ze hopen dat die lichamen, of in ieder geval de mensen die gewond zijn geraakt, hierheen worden gebracht. En er hangen hier op palen lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn. Dat is best wel intens, want je ziet gewoon mensen die niet meer in leven zijn. Ja, mensen zeggen wel, we hebben nog hoop zolang we niks horen. Maar ja, dat wordt met de dag natuurlijk moeilijker.
3: Woensdag brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Die kwamen binnen bij een meldpunt. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk. Eigen Huis wil daarom duidelijkere regels voor het kopen en verkopen van huizen. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken binnen, blijkt uit een peiling en meldt de Telegraaf. In de regio Noord heeft 16% nog niet alle schoolboeken en in de regio Zuid moest 30% van de leerlingen starten zonder hun boek. In de regio Midden beginnen de lessen maandag. Ook daar heeft 30% van de scholieren nog lang niet alles binnen. En Europa heeft weer een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. En daar draait hij mee met de aarde en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. De lancering klonk zo.
5: 3, 2, 1, top. Allumage des ESR et décollage.
3: Een groot voordeel van deze nieuwe satelliet: dit ding herkent onweer sneller dan oudere satellieten. Daardoor kunnen mensen sneller worden gewaarschuwd als er noodweer op komst is. Ik heb het weer nog. Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen. Mogelijk gaat het ook onweren. Dit is trouwens informatie van die oude satellieten, dat je het even weet. Tussendoor wat zon en het wordt een graad of 22.
2: Good morning, Jonna Fraser en Chirac met We're All Gonna Make It. Hoor je zo meteen.

0: in de vakantie. Dus deze week neem ik het over samen met I'm Aisha. Good morning.
1: Yes, good morning.
0: En we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Toch, je zit op een eerste date. Het gesprek begint wel gewoon heel lekker. En dan doet diegene iets waarvan je denkt van... Nee, laat maar. Ik heb al geen zin. Aisha, we gaan het hebben over afknappers. Wat is een afknapper voor jou?
1: Bij een eerste date of in langer?
0: Laten we beginnen met een eerste date.
1: Oké, okay, bij een eerste date vind ik het wel echt belangrijk dat je gewoon een beetje representatief eruit ziet. Kom niet met jouw oude t-shirt en je oude spijkerbroek of zo, nee.
0: Nee?
1: Nee, trek ik echt niet.
0: Trainingspak, mag dat?
1: Nee, doe eens even normaal.
0: Denk, test even toe hoe ver ik kan gaan bij iMyShot,
1: toch? Je moet wel gewoon even je best doen, toch?
0: Oké, okay, dus uiterlijk vind ik wel gewoon belangrijk.
1: Ja, maar het zegt ook iets over jezelf, gewoon.
0: 100%.
1: Ja.
0: Ik heb even opgezocht wat nou de top 3 afknappers zijn bij vrouwen. Nummer 1 is te snel hinten naar 18-plus sporten in de slaapkamer. Mm-hmm. Nummer 2 is te veel over jezelf praten, ook gewoon niks terugvragen. En ik zie je knikken.
1: Ja, die is heel misselijk.
0: Ja? Gebeurt dat vaak trouwens?
1: Ja hoor. Maar vrouwen doen het ook.
0: 100.000%. En nummer 3 is de slechte voorbereiding. Dus dat er geen planning is, dat je niet tegen een dame zegt van... Hey, luister, we gaan dit doen, ik haal je op, kleed je mooi aan, let's go.
1: Ja, ook een afknapper inderdaad.
0: Ja. Bij mannen is het zo, nummer 1, niet vrouwelijk gedragen. Dus een beetje jongensachtig doen.
1: Okay.
0: 2 is er fake uitzien. Dus een beetje te veel make-up, een beetje botox, fillers en dat soort dingen. En deze is ook voor allemaal short kings, ik ben er zelf ook eentje. Dat een vrouw zegt, ja, je moet minstens 1,85 meter zijn, toch?
1: Ja, oké. Okay. Had ik wel.
0: Ik heb ook een afknapper trouwens. Ik was aan het daten. Is inmiddels afgekapt en zo. Maar op de derde date zei ze van... Hey, zullen we gewoon naar de Mackie gaan? Ik denk, let's go. Weet je toch? Goedkope date. Zij wil dat. We gaan die kant op.
1: Yeah.
0: En toen hebben we een Mackie gehaald. Dat hebben we geklapt in de auto en zo. En op een gegeven moment was ik al ready om die zak op te pakken. Naar buiten te lopen. Om weg te gooien. Wat doet zij? Ze gaat naar dat zwarte knopje om het raam naar beneden te doen. En ze gooit het zo uit het raam.
1: No, no.
0: Maar hoor je me?
1: Ja.
0: Dat was voor mij dat ik dacht...
1: Nee.
0: Nee, maar eigenlijk is dit al... waren meerdere dingen hoor. Maar dit was een van de dingen van ik dacht... Ja, maar als je dit al zo comfortabel doet... dat je zo makkelijk gewoon dingen op straat gooit... Dan hoef ik het dan niet meer.
1: Nee, 100% mee eens.
0: Nee. Ik hoor je vanochtend ook iets zeggen over... dat je pas met een man gaat daten... als hij één specifiek ding doet.
1: Kijk, het was een beetje kort door de bocht... maar waar het eigenlijk op neerkomt... als een man geen zelfreflectie heeft... En als hij issues heeft en nooit naar therapie is gegaan of whatever. Of zegt dat hij zelfreflectie heeft, maar uit zijn daden blijken van niet. Dat is een no-no voor mij.
0: Dus een man moet gewoon ook gaan in therapie?
1: Basically wel, want we zijn allemaal toe aan therapie. Dus niet alleen de man.
0: Oprecht,
1: iedereen.
0: Ik denk dat iedereen wel een goede therapist is kan gebruiken, toch?
1: Ja.
0: Maar nu zijn we benieuwd, wat is nou iets... wat iemand bij jou kan doen waardoor je helemaal afgeknapt bent?
1: Nou, dus dat doen alsof je een zelfreflectiepersoon bent en accountability hebt. Maar je hebt het helemaal niet, maar je doet alsof. Maar in de, weet je, gaandeweg wordt het dan duidelijk van het is er niet.
0: Je laat het lijken.
1: En dan kan je kan niks bouwen op iets zonder zelfreflectie en accountability. Je kan daar niks op bouwen.
0: Oké. Funnix Sam, zijn benieuwd ook wat jij hiervan vindt. Wat is iets wat iemand kan doen waardoor je helemaal...

0: featuring Bees and Honey and Party Gal.
1: De Ochtendshow.
0: Met Chris en I'm Aisha. En wat is iets wat iemand kan doen waardoor jij helemaal afgeknapt raakt? Aisha, bij jou is het duidelijk, hè?
2: Ja, ja.
0: Als een man wat doet?
2: Nou, geen zelfreflectie heeft of neppe zelfreflectie heeft en geen accountability kan nemen.
0: Dan is het gewoon een no-go.
2: Ja.
0: Maar hoe, maar hoe kom je erachter op een eerste date?
2: Op de eerste date.
0: Je kent diegene
2: niet.
0: Nog niet, toch?
2: Nee, eerste date vind ik gewoon belangrijk dat je gewoon goede conversatie hebt, dat je verzorgd uitziet. Maar gaandeweg wil ik wel gewoon zien dat jouw woorden matchen met jouw daden.
0: Oké. Alper, good morning.
3: Good morning, brother.
0: Goedemorgen, brother. Wat is voor jou nou echt een afkropper dan?
3: Hey, als een dame fully kaattaal praat, hè? Nee.
0: Ik hoor je puur. Als ze al begint met de heijuk en hondla en dat soort dingen.
3: Bij mij is één keer gebeurd. Ik zit in de auto, ze stapt in de auto in.
0: Ja.
3: Ze zegt, heel wat drerry.
0: Hé?
3: Hé? Ik denk van je drerry, zeg ik zo.
0: Hé?
3: Ik weet het, sommige dames zijn echt gewoon space.
0: Maar luister, zijn ze vervolgens niet dit gewoon tegen je?
4: Kijk, ik ga geen ruzie met jou maken, want je rijdt in Mary.
3: Nee.
4: Kijk,
3: nee.
4: In je tank?
0: Was je tank gevuld, Alper?
3: Mijn tank is altijd fully.
0: Oké, maar hoe kap je dan zoiets af? Was je toen al meteen afgeknapt? Dacht je, laat me het wel gewoon even proberen.
3: Laat me gewoon proberen, maar daarna de eerste date was gelijk al klaar. Ik dacht, nee, ik blokkeer haar wel gewoon. Niet eens goed, dan zeg je gewoon blokkeren meteen.
0: Blokkeren?
2: Wow.
0: Mm-hmm. Bro, ik zeg je eerlijk, ik ben met je, maar blokkeren is heavy.
3: Ja,
0: je hebt er ook nooit laten weten waarom je niet zo down was met haar.
3: Nee, dat moet je niet doen.
2: Wel brut.
0: Je bent boos?
3: Je moet wel. Je bent boos. Maar je moet geen dreiging zeggen tegen mij.
0: Nee, snap ik. Ik hou er ook niet van. Nee. Heb je wel eens meegemaakt dat een iemand tegen jouw straat al begon te praten, Aisha?
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar hoe is dat andersom dan als een man dat tegen jou zegt?
2: Moet ook met mate. Als het te veel is, dan denk ik ook van ja, kom op.
0: Het kan wel.
2: Het kan wel hier en daar. Is het, als het gepast is in de situatie. Maar als dat jouw go-to speech is. Nee. Weet je, liefst gewoon niet. Laten we dat
0: zeggen. Ja. Je moet ook jezelf zijn op een eerste date. Als je vaker tegen je vrienden zo praat en je gaat er eens helemaal ABN doen, dan is het ook niet.
2: Als dat je go-to taal, jouw spraak is, dan nee. Andere match.
0: Ik vind het grappig, want Alpen, jouw mening komt vaker voorbij in de NPO-luister. Mike zegt bijvoorbeeld ook van een vrouw die straat al praat op de date, is voor hem ook echt een no-go.
3: No-go.
0: No-go.
3: Het is gewoon een no-go. Een big red flag. Een grote vlag. Ja, niet klein, maar groot.
0: Red flag.

0: Kevin, Jade Lore met Als ik je niet zie tijdens de Phonics Ochtendshow.
1: De Phonics Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: En we hebben het over afknappers. Wat is iets wat iemand kan doen waarvan je meteen denkt van... Noh, gaat hem niet gebeuren. Gaat hem niet worden. En de reacties die stromen binnen in de NPO-luisterapp. Alper hadden we net ook aan de telefoon. Die zegt hij heeft nog een afknapper. Als een dame de eerste date betaalt.
3: Oh.
0: Dat vind ik oprecht. Ik vind dat ook... tast mij in mijn mannelijkheid aan, man.
3: Snap ik wel.
0: Vind ik heel jammer.
3: Maar je hebt heel veel mannen die er anders over denken.
0: Dat klopt. Dat klopt. Even kijken wat er nog meer gezegd. Meredith die zegt bijvoorbeeld... Goedemorgen, een echte afknappen op de eerste date... is dat meneer de rekening wil splitten... en hij ook nog 3 dure drankjes heeft genomen.
3: Ja, weet je wat ik zou doen?
0: Wat dan?
3: Die hele rekening betalen en weglopen.
0: En niks meer voor jezelf laten horen.
3: Niks meer, nooit. Vergeet mij. I do not exist.
0: Lelijk. Nee. Hoezo ga je op date terwijl je geen money hebt? Ken je die? Gaat ook even vragen aan Sia. Good morning.
4: Good morning.
0: Goedemorgen. Je klinkt altijd christenfruitig. Daar houden we van. Hé, hey, wat is voor jou nou een afknapper?
4: Wel een beetje vergelijkbaar met Aisha. Je moet doen wat je zegt en zeg wat je doet.
3: Juist.
4: Als je dat niet doet, dan zit je bij mij echt in mijn irritatiezone.
3: Of niet, Sia. Want echt, is het gewoon een act, hè?
4: Ja, want wat zijn we dan aan het doen?
3: Precies.
4: Als je niet op je woord kan vertrouwen, wat zijn we aan het doen?
3: Dank je.
0: Het voelt een beetje alsof ik in een girlstak ben beland en als man dat we alles fout doen. Maar heb je ervaring ermee, Sia, dan, dat je het zo rauw zegt?
4: Ja, ik heb er wel ervaring mee. De huidige partner die kan er wel eens wat van.
0: Nog? Ja, je gooit hem zo voor de bus op de radio. Nog?
3: We weten toch niet wie het is.
4: Hij op de bouw.
0: Oh, je hoopt dat hij weet.
4: Misschien kunnen jullie wat tips geven. Dating dilemma, nee.
0: Sia, je bent vervelend, hè, naar je man.
4: Ja, ik ben wel vervelend, ja, maar daar houdt hij ook van, hoor. Dus
0: gelukkig, okay. Daarom is hij met je, toch?
3: Ja.
0: Ik zie ook binnenkomen Ashi die zegt... Iedereen vindt stinkadem niet erg, dus... Ook afknapper is als een dame elk weekend blem is. Marlon zegt als een dame bij de eerste date en haar neus peutert. Zijn heel veel irritaties blijkbaar.
3: Maar ook echt dingen die je denkt van, dat, wie doet dat?
4: Ja, inderdaad.
0: Maar jullie zijn naïef, hè? Mensen doen dit.
3: Echt?
0: Mensen doen dit. Mensen
4: oh mijn god, hygiëne staat gewoon op nummer 1. Ja.
0: Dat zou je wel denken, ja. Dat zou je wel denken. Maar helaas is dat niet bij iedereen zo. Maar ik ben wel blij dat de Phonics fam, hoe ik het een beetje zie in de NPO luisterapp, is wel gewoon legit. Toch?
3: Zeker.
0: Legit. Sia, geniet van je dag, hè. Dankjewel.
4: Dank je, jullie ook. Hoi.

0: Flex. En zometeen is het tijd voor het spannendste spel van de Nederlandse radio. De moordende minuut. Het is eigenlijk heel simpel. De klok staat op precies 1 minuut. Aisha en ik hebben 10 vragen voor je. En binnen die minuut moet je dus 6 vragen goed hebben. Wil je er vandoor gaan als winnaar en een prijs verdienen. Maar om jezelf te kwalificeren heeft Aisha de kwalificatievraag voor je.
1: Ja, en die is: hoe heet de internationale bekende Zweedse winkel waar je meubels kan kopen?
0: Sterker nog, ik ga er zo meteen naartoe.
1: Ja?
0: Ja. Hoe heet die winkel? Internationaal bekende Zweedse winkel waar je dus meubels kan halen en veel meer dan meubels. Maar daar staat het onbekend. Laat het weten in de NPO Luisterapp.
2: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn, hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in een relatie...

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal begrijpen.
0: Video's, stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen ook muziek van Shakira en Burna Boy. Die, die door je speakers. Nu is het laatste nieuws van NOS op 3. Jasper, goedemorgen.
6: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500. Dat aantal blijft waarschijnlijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Correspondent Davy Boerema is bij een ziekenhuis in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Mensen zoeken daar naar vermiste familieleden.
7: Ze hopen dat die lichamen, of in ieder geval de mensen die gewond zijn geraakt, hierheen worden gebracht. En er hangen hier op palen lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn. Dat is best wel intens, want je ziet gewoon mensen die niet meer in leven zijn. Ja, mensen zeggen wel, we hebben nog hoop, zolang we niks horen. Maar ja, dat wordt met de dag natuurlijk moeilijker.
6: Woensdag brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Die kwamen binnen bij een meldpunt. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk. Eigen Huis wil daarom duidelijkere regels voor het kopen en verkopen van huizen. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken binnen, blijkt uit een peiling en meldt de Telegraaf. In de regio Noord heeft 16% nog niet alle schoolboeken en in de regio Zuid moest 30% van de leerlingen starten zonder hun boek. In de regio Midden beginnen de lessen maandag. Ook daar heeft 30% van de scholieren nog lang niet alles binnen. En Europa heeft weer een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. En daar draait hij mee met de aarde en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Nou, de lancering klonk zo.
8: 3, 2, 1, top. Allumage des ESR en décollage.
6: Een groot voordeel van deze nieuwe satelliet: dit ding herkent onweer sneller dan oudere satellieten. Daardoor kunnen mensen sneller worden gewaarschuwd als er noodweer op komst is. Ik heb het weer nog. Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen. Mogelijk gaat het ook onweren. Dit is trouwens informatie van die oude satellieten, dat je het even weet. Tussendoor wat zon en het wordt een graad of 22.
5: Ronnie Flex en gang, hoor je zo meteen in Shakira.

0: Hallo, hallo.
1: Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Dit weekend gaan we naar een festival, hè?
0: Ja, audio.
1: Audio. Maar vertel even, hoe bereid je voor op zo'n festival? Wat, heb je je outfit al ready? Ga je met je girls?
0: Ik ga met mijn beste vriendin. Outfit die hangt al klaar op mijn bed. En we gaan vanavond gewoon heel goed slapen, zodat we heel de nacht door kunnen.
1: Hey, Masha, waarom lach je? Toen ze al zijn met mijn girls, Masha.
2: Ja, klinkt gewoon heel leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, maar het is ook heel leuk. Het is echt fantastisch.
1: Heerlijk. Hey, dus ben je wel fit dan voor de moordende minuten? Want daar bellen we je eigenlijk voor, hè?
0: Ja, nou, ik was eigenlijk helemaal niet ready, maar kom maar door.
1: Je zal wel moeten. De klok die staat op 1 minuut. We hebben 10 vragen voor je. Je moet er minimaal 6 goed hebben om dus vandoor te gaan met Funny's Goodie pakket. Ben je ready, Nada?
0: Ik ben ready, let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
1: Hoe heet de internationale bekende Zweedse winkel waar je meubels kan halen?
0: Ja, IKEA.
2: Welke artiest ken je van de track op afstand?
0: Weet ik niet.
1: Bas, we gaan door. Hoeveel letters heeft het alfabet?
0: 27?
1: Nee.
2: Wat is 3 plus 7?
0: 10.
1: Ja, waar staat de afkorting van de groep SFB voor?
0: En wat?
1: SFB, de afkorting, waar staat die voor?
0: Geen idee.
2: In welke provincie vind je de Efteling?
0: Brabant.
1: Ja, dat klopt. Waar in je lichaam vind je meniscus? Meniscus.
0: Meniscus, in je knie toch?
1: Ja, dat klopt.
2: Maak het spreekwoord af. Men mag een gegeven paard...
0: niet in de bek kijken.
1: Lekker. Uit welk land komt Drake?
0: Amerika. Nee, inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
2: Hoeveel benen heeft een paard?
0: 4.
1: Ja, klopt. Waar staat de afkorting van de groep SFB voor, Nada?
0: Ik weet het echt niet.
1: Oké. De tijd zit erop. Denk je dat je het gehaald hebt?
0: Och, ik zweet me helemaal
1: op. Kijk, je was in ieder geval fanatiek. Of je het gehaald hebt, ja, daar gaan we nu achterkomen. Ik voer het in de computer.

0: Gefeliciteerd!
1: Nada, je weekend gaat fantastisch beginnen.
2: Oh, heerlijk. Mag ik een shout-out doen naar alle timing-medewerkers die luisteren?
1: Dat sowieso bij deze. Bij deze even de vragen die je niet goed had. Welke artiest ken je van de track op afstand?
3: Topper Kaya Imani.
1: Natuurlijk. Hoeveel letters heeft het alfabet?
3: Ja. 26.
1: En Nada, deze had je een beetje moeten hebben als je luistert naar Phonix. Waar staat de afkorting van de groep SFB voor?
3: Strictly Family Business.
2: Had ik moeten weten.
1: Had je moeten weten. Maar de enige business waar jij druk op moet gaan maken, zijn wanneer die Phonix sokken binnenkomen. Want die heb jij gewonnen. Gefeliciteerd, Nada.
2: Dankjewel.

0: Mill featuring Chris Brown en Nicki Minaj. All Eyes on You.
1: De Phoenix Ochtendshow met Chris.
0: En niet alleen met Chris, maar ook met I Am Aisha.
2: Ja.
0: Yes. En het is een beetje sad, want het is je laatste dag deze week.
2: Ja, no.
0: Ja. Hele week bent u de co-host geweest hier in de ochtendshow. Hoe vond je het?
2: Ik vond het amazing.
0: Ja?
2: Echt waar.
0: Ja, ja, want je vertelde eigenlijk ook achter de schermen van dit is ook wel echt ambitie voor jou. Toch?
2: Ja, eigenlijk
0: om te
2: wel.
0: Presenteren.
2: Ja.
0: En wat ik ook tof vind, ik zag het ook in de NPO Luisteraar voorbij komen. Er kwamen zoveel leuke reacties op jouw komst. Dus daarvoor alleen al.
2: Thank you guys.
0: Jawel.
2: Thank
0: jawel.
2: You.
0: Jawel. Alleen wat ik nu wel een beetje vervelend vind, is sowieso dat je weggaat.
2: Ja.
0: Maar dat jij weet wie er volgende week komt en ik weet het dus niet.
2: Klopt.
0: Ja, dus wat we gaan doen. Ik ga wat vragen voor je bedenken. En jij mag alleen antwoorden met ja of nee.
2: Is goed.
0: Ook als jij thuis zit te luisteren of waar je ook bent op werk, in de auto. Denk even met me mee, want ik wil gewoon vandaag weten wie het is. En als je denkt te weten wie de volgende week mijn co-host gaat zijn, laat het dan vooral even weten in de NPO Luisterapp. I'm Aisha. Is, ja. Is het een man volgende week?
2: Nee.
0: Oké, okay, dus voor de derde week op rij komt er een vrouw.
2: Ja.
0: Het is een vrouw. Is ze een influencer?
2: Ja en nee.
0: Ja?
2: Maar nee, nee. Voornamelijk nee.
0: Staat ze bekend als influencer?
2: Nee.
0: Oké, okay, dus is ze artiest?
2: Ja.
0: Ze is artiest, staat bekend als artiest. Heeft ze een connectie met Phoenix?
2: Jazeker.
0: Wordt ze gedraaid op Phoenix?
2: Jazeker.
0: Oké, okay, de selectie wordt nu al kleiner. Even denken, even denken. Heeft ze wel eens een Phoenix Award gewonnen?
2: Even denken, jazeker.
0: De selectie wordt nu nog kleiner. Laat me zo zeggen, is ze een nieuw kid on the block? Is ze al lang in de scene?
2: Ja, wel lang genoeg.
0: Oké, okay, lang genoeg in de scene.
2: Lang genoeg. Maar niet zo lang als ik, maar wel lang genoeg.
0: Komt ze uit de Randstad?
2: Ja, zeker.
0: Komt ze uit Amsterdam?
2: Ja.
0: Oké, okay, ik heb al een idee wie het kan zijn. Even denken. ze heeft de Phoenix Award gewonnen. Het is een vrouw. Ze komt uit de Randstad.
2: Ja. Yeah.
0: Oké, weet je wat we doen?
2: Nou?
0: Ik laat het nog even open voor de NPO Luisterapp.
2: Is goed.
0: Als je het antwoord weet, drop hem daarin. En dan hopelijk komen we er snel achter wie zo'n volgende week mijn co-host gaat zijn.
2: En ik wil toevoegen that I love her.
0: You love her?
2: Yes, I do.
0: And we love you that. Too.
2: Dank je wel.
0: Dus we kunnen niet afsluiten met jou zonder dit te doen.
2: Ah.

je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend.

0: kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100.

0: 4 in de ochtend. Hier is het laatste nieuws van 9 uur. Jasper, goedemorgen, NOS op 3.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De koning van Noorwegen is overleden. Koning Harald van Noorwegen was 89. Hij werd in 1991 gekroond en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Zijn zoon Hakon volgt hem nu op als koning van Noorwegen. Harald was heel populair in zijn thuisland. De koning kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren maakte het paleis al bekend dat zijn toestand zeer ernstig was. Weer gaat het mis in Nepal. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden overstroomd. Ook is een natuurlijke dam gebarsten aan de Tibetaanse kant van de grens. Daardoor stijgt het waterpeil in de rivier daar heel snel. Voor de zekerheid zijn reddingswerkers daarom nu even gestopt, vertelt correspondent Davy Boerema.
2: Reddingswerkers kwamen steeds verder en nu moeten ze dus daarmee ophouden en in afwachting daarvan hun werk staken. En dat is voor de mensen die nog onder modderlagen of onder puinlagen natuurlijk niet te bevatten. En de mensen, vooral de mensen die nog vermisten zoeken.
1: Intussen staat het dodental na de stortvloed eergisteren op bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen. Veel mensen zijn nog vermist. En dan moeten we het nog even hebben over GTA.
3: Het grootste spel ooit, geloof ik.
4: Ja, er is veel hype. Ik hoorde mijn broertje er al over met zijn vrienden. Ja.
3: Auto's stelen, zo auto's rijden.
1: Ja, fans van de game wachten al jaren op de nieuwe versie, GTA 6.
5: We zitten er al heel lang op te wachten. Al 10 jaar.
1: Nou, gelukkig voor hem, het wachten duurt niet lang meer. GTA 6 komt uit in november. Gisteravond zijn alvast beelden online gekomen van het nieuwe spel. En deze fan is helemaal hyped.
6: Hola. What the hell? What the hell? Actual. We got proper track racing. We got a track. We. I think it does a real. Holy crap!
1: Ja, er is veel meer aandacht voor details in de game. Personages hebben zelfs zweet op hun rug als ze in de zon zitten. Nog steeds moet je natuurlijk auto's stelen, maar spelers hebben meer vrijheid om te doen wat ze willen. Ik heb het weer voor je. Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen, mogelijk ook met een klap onweer. En het wordt een graad of 22 vandaag.

0: viel op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De koning van Noorwegen is overleden. Koning Harald van Noorwegen was 89. Hij werd in 1991 gekroond en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Zijn zoon Hakon volgt hem nu op als koning van Noorwegen. Harald was heel populair in zijn thuisland. De koning kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren maakte het paleis al bekend dat zijn toestand zeer ernstig was. Weer gaat het mis in Nepal. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden overstroomd. Ook is een natuurlijke dam gebarsten aan de Tibetaanse kant van de grens. Daardoor stijgt het waterpeil in de rivier daar heel snel. Voor de zekerheid zijn reddingswerkers daarom nu even gestopt, vertelt correspondent Davy Boerema.
1: Reddingswerkers kwamen steeds verder en nu moeten ze dus daarmee ophouden en in afwachting daarvan hun werk staken. En dat is voor de mensen die nog onder modder lagen of onder puin lagen natuurlijk, ja, niet te bevatten. En de mensen, vooral de mensen die nog vermist te zoeken.
0: Intussen staat het dodental na de stortvloed eergisteren op bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen. Veel mensen zijn nog vermist. En dan moeten we het nog even hebben over GTA.
2: Het grootste spel ooit, geloof ik.
3: Ja, er is veel hype. Ik hoorde mijn broertje er al over met zijn vrienden. Ja.
2: Auto's stelen, zo auto's rijden.
0: Ja, fans van de game wachten al jaren op de nieuwe versie, GTA 6.
4: We zitten al heel lang op te wachten. Al 10 jaar.
0: Nou, gelukkig voor hem, het wachten duurt niet lang meer. GTA 6 komt uit in november. Gisteravond zijn alvast beelden online gekomen van het nieuwe spel. En deze fan is helemaal hyped.
5: Hola.
6: What the hell? What the hell? Actual. We got proper track racing. We got a track. We. I think it does a real. Holy crap!
0: Ja, er is veel meer aandacht voor details in de game. Personages hebben zelfs zweet op hun rug als ze in de zon zitten. Nog steeds moet je natuurlijk auto's stelen, maar spelers hebben meer vrijheid om te doen wat ze willen. Ik heb het weer voor je. Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen, mogelijk ook met een klap onweer. En het wordt een graad of 22 vandaag.
7: Broederliefde hoor je zo meteen naar Topperig featuring Chavante. Dit is Baga.

0: Hey, goedemorgen Chrissy, bijna weekend.
1: Hallo,

0: Ik zag iets voorbij komen van 50 Cent. Weet je wat? Ik ga het je gewoon laten horen, ja?
1: Oké.
0: Ga het je laten horen.
2: You're at this point only giving us music as themes and intros.
3: Yeah, I'm not trying to be in the way. See, look, hip-hop culture is connected to youth culture. You are not supposed to be the hottest in nothing at 60. Fuck that, man.
0: Is basically zegt die man gewoon 50 is 51. Hij zei, eigenlijk is er een leeftijdsgrens voor hip-hop. Op een gegeven moment kan het niet meer. Op een gegeven moment moet je het gewoon, geef het aan de youngins. Jij als oudere man, je moet niet meer rappen. En ik zie je kijken, je wil wat zeggen.
1: Ja, ik ben het echt niet met hem eens. Waarom loopt hij te projecteren wat hij voelt over zijn leeftijd? Moet iedereen toch gewoon zijn ding laten doen?
0: Ja, de kritiek is zo wel vaker, hè? Ik bedoel, ja. 50 Cent is niet de enige die zegt van, yo, this old guy, waarom ben je nog steeds aan het rappen?
1: Het is onzin. Waarom alleen in dit genre? Waarom kan Diana Ross wel zingen tot ze 135 is?
0: Mm.
1: Like, alleen in dit genre is het een probleem. In country, western, R&B, soul is het geen probleem.
0: Maar zie jij hip-hop voor alle leeftijden? Of zie je het als gewoon ja. alleen voor de youngins?
1: Nee, het is voor iedereen. Als mensen het niet meer willen horen van jou, op jouw leeftijd of whatever, dan merk je dat vanzelf wel. En dan kan jij zelf de keuze maken van, ik kap ermee. Maar als dat niet het geval is en je doet gewoon lekker jouw ding.
0: Juist.
1: Wat is het probleem?
0: Als je nog creatief bent, ja. je kan nog fris komen op die leeftijd. Lil Wayne zegt ook bijvoorbeeld van, zijn skills op zijn 43ste zijn juist scherper geworden. Meer seasons, meer ervaring.
1: Juist.
0: Jay-Z is misschien ook wel bezig met een nieuw album. Zie jij jezelf misschien op een nog latere leeftijd zeggen van,
1: Ik doe sowieso waar ik zin in heb. Als ik daar 85 ben en ik wil een hip-hop album droppen, drop ik het.
0: Thank you. Ja. Maar wat zou je dan tegen 50 willen zeggen dan?
1: Van kijk, het is zijn keus. Ik respecteer zijn keus. Maar hij moet het niet als een algemene statement maken voor alle rappers. Want dat is een beetje onzin.

0: vervelend vindt. Sowieso dat Quincy weer is aangeschoven.
1: Nee, maar je hebt een lach van oor tot oor. Dus dat vind jij heel leuk. Ja.
0: Maar wat ik ook gewoon vervelend vind, is dat jij gewoon meer informatie dan ik heb.
1: Ja, maar dat is eigenlijk ook wel ergens terecht, vind ik.
0: Hoezo is dat terecht?
1: Ja, weet je, jij wilt altijd wel van alles op de hoogte zijn. En soms moet je ook gewoon een klein beetje een pas op de plaats doen. En dat is in dit geval nu wat er gebeurt.
0: Ja, want volgende week is de laatste week dat ik inval voor Fernando en Donna natuurlijk.
1: Ja,
0: en
1: gelukkig.
0: Dan schuift... Ik weet niet wat ik moet zeggen op jou. Het is schandalig gewoon. Maar dan schuift weer een nieuwe co-host aan. Inmiddels weten we, want Aymaisha heeft al wat antwoorden verklapt. Ja. Het is een vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Ze is een artiest. Ze woont in de Randstad in Amsterdam. Ze is bekend van of met Phonix, want ze heeft de Phonix Award gewonnen.
1: Zeker, ja.
0: Dus ik kijk ook even in de NPO Luisterrap, want de Phonix family is ook gewoon dood aan het raden van wie zou het kunnen zijn. Tommy denkt dat het Kaya Imani is.
1: Ja, het kunt zeker.
0: Mike vindt het allemaal weer grappig, wat je Mike zegt. Chris, ik ga niet voor je liegen. Patricia Pai gaat komen voor de Golden Showers. Toch afsluiten met de gouden randje.
1: Shout-out, shout-out. Wow.
0: Christa gaat voor Vonneke Bonneke. Nigel zegt, yo Mr. Fruitige, ik denk dat het Kaya Imani is of Jade Lauren.
1: Oké.
0: Zit de naam tussen?
1: Nee, de naam zit er niet tussen. Nee.
0: Oké.
1: Ik moet toegeven, ik denk met Patricia Pai kan je best leuke radio maken, denk ik. Zou best gezellig zijn.
0: Dat zou je wel willen, hè? Oude smeerpijp.
1: Hey, pas.
0: Pas.
1: Ja.
0: Maar die namen zitten er dus niet tussen.
1: Nee, namen zitten er niet tussen.
0: Oké, okay, dus ik heb ook even lopen graven. Ze heeft dus een Phonix Award gewonnen. Mm-hmm. Is het voor Artist of the Year Female?
1: Ja, dat klopt.
0: Was het toevallig vorig jaar dat ze die won?
1: Ja, dus in 2025.
0: In 2025.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ah, ja, dan weet ik het.
1: Wie is het?
0: Is het Delisa?
1: Yes!
0: Man.
1: Ja, want die Liza is hartstikke gezellig.
0: Ah,
1: is dat, eigenlijk al sowieso met die award die ze heeft gewonnen. Je ziet, zij is echt ook midden in de culture.
0: Ja.
1: En staat echt voor Phonix. Dus waanzinnig dat je haar als sidekick hebt.
0: Bro, man, tanto gezellig.
1: Ja, weet je, ik zit daar dan ook over nadenken. Denk ik, als je nou eens een keer ook zoveel energie in je eigen show stopt, dan wordt het ook eens wat. En dan doe je al die energie hierin steken.
0: Weet je wat het is met jou, Chris? Ik ben jou ook zo zat. Dat ik ben zo blij dat het weekend is. Dat ik 2 dagen rust heb van deze man. Ik vind het ook weer zielig voor de luisteraars.
1: Ik wil eigenlijk gewoon die pokoe zo... Why the fuck you lying? Why you always lying?
0: Ja. Het is ook te zielig dat de komende 6 uur... moeten mensen gewoon naar jouw grafstem luisteren. En dan ga ik je wel weer compliment geven... want ik wil niet te lullig naar je zijn. Ik vind jou het allerbeste... tussen 1:30 en 2:30
1: s'middags. Hey, copyright.
0: Dan hebben we natuurlijk de Best of X-shirt. Een half uur lang horen we hem niet. Over die rewind gesproken van zometeen. Wordt het nog wat?
1: Ja, het wordt zeer zeker wat. Maar even belangrijker zaak. Heb je de eerste beelden al van GTA 6 gezien?
0: Oh, zeker.
1: Daar gaan we zometeen heel even induiken. En daarna gewoon een lekkere pokoe die echt aan rewind doet denken.

Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: Sunday.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: 29 augustus. More than Noordin.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: LibriFeverkin.net.
1: Met zometeen de nummer 1 uit de Phonics X-Chart, maar ook Yo Silvio ga je horen met Gimma. Begint steeds dichter en dichter bij te komen. Ik denk dat in ieder geval heel veel mannen, maar misschien ook wat vrouwen, vrij gaan nemen binnenkort. Maar waarvoor? Dat ga ik je natuurlijk zo meteen uitleggen. Eerst tijd nog voor het laatste nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote zorgen in Nepal. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van Nepal overstroomd. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen van de rivier. Het reddingswerk na de ramp woensdag is daarom stilgelegd. Dat het zo misgaat is ook voor Nepal bijzonder. Vertelt correspondent Davy Boerema.
3: Het is gewoon van zo'n uitzonderlijke grootte. Kijk, Nepal kent rampen, hè? Aardbevingen. 2015 hebben we hier een hele grote gehad. Ook overstromingen, die zijn er jaarlijks. Maar de omvang hiervan, het is gewoon... Het is ook voor Nepal een klein land met een instabiele economie. Ik vraag me af, kan enig land hier wel zich tegenweren? Tegen de natuurkracht van deze omvang? Het is heel moeilijk voor Nepal.
2: Bij de vloedgolf woensdag zijn zeker 500 mensen omgekomen. Er zijn ook nog veel mensen vermist. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Het ging al een tijdje niet zo goed met hem, vertelt deze koningshuisexpert.
4: De koning kwakkelde al jaren met zijn gezondheid. Maar wat wel interessant was, is dat hij er altijd bovenop krabbelde. Hij werd ook wel de comeback king genoemd. Omdat hij iedere keer in het ziekenhuis lag en iedere keer weer toch weer doorging. Maar de bloedarmoede en de bacteriële infectie die hij onlangs opliep, dat werd hem te veel.
2: Door het overlijden van koning Harald is zijn 53-jarige zoon Hakon nu de nieuwe koning van Noorwegen. En een spectaculaire kunstroof in Oostenrijk. In Wenen werd gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. 2 mannen zouden een vitrine kapot hebben geslagen om de ketting te pakken. Sindsdien zijn ze op de vlucht met dat peperdure ding. Die ketting werd 12 jaar geleden geveild voor bijna 4 miljoen euro. Ik heb het weer nog voor je. Vanochtend nog droog. Vanmiddag steeds meer kans op regen. En dan mogelijk ook met onweer. Heel af en toe tussendoor wat zonneschijn. En het wordt een graad of 22.
1: Zometeen de nummer 1 uit de Phonics X-Chart. Maar eerst Yo Silvio met Gimma.

De nummer 1 uit de Phonics X Charts, Bare Minimum. En nog 3 maanden. En we nemen heel veel mensen massaal vrij. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. 19 november is het eindelijk zover. GTA 6 gaat dan gereleased worden. En online zie je ook al de gekste dingen voorbij komen. Van contracten die mensen voor hun partner hebben gemaakt. Zodat ze gewoon lekker ongestoord een week lang kunnen gamen. Dat mensen vrij gaan nemen. Misschien heb je het ook al meegekregen. Officiële gameplaybeelden, die zijn dus nu gedeeld. Ik heb ze gezien. Het is zo krankzinnig. Het is echt net alsof je gewoon een film aan het spelen bent. En de hype is zo groot hierom. Dat Rockstar gewoon een samenwerking heeft met Netflix. Dat je zelfs die gameplaybeelden op Netflix kan checken. Besef dat. Mocht je geen Netflix abonnement hebben, dan natuurlijk gewoon op YouTube is het ook te zien. En daardoor ging ik wel even nadenken van ja, het is inmiddels 13 jaar later dat er gewoon een nieuwe GTA gaat uitkomen. En in die tussentijd is er eigenlijk krankzinnig veel gebeurd. Muzikaal gezien, Drake heeft gewoon meerdere rap beefs gehad. Met Meek Mill, met Pusha T en uiteindelijk natuurlijk met Kendrick Lamar. In deze hele tussentijd is New Wave gelanceerd. En sterker nog, hebben ze dus ook al gewoon concerten gegeven het afgelopen jaar. En zijn er zelfs 4 WK of 4 eindtoernooien voetbal geweest. Nou, dat zo is in die tussentijd krankzinnig. Maar zover ik de beelden heb kunnen zien, is het wel het wachten waard. Eén ding wat ook trouwens in 2013 uitkwam toen we de laatste GTA hadden. Dat is die tune van J. Cole en Miguel. Dit is Power Trip. Dat is Rewind op Phonics.

Magna Water, Ronnie Flex en Lil Kleine. Zometeen is het tijd voor de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke het gaat. Maar voordat het zover is, eerst Earsize met Dream Girl.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, ja, ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Ben je uiteindelijk de eerste die de antwoorden toestuurt die juist zijn? Ga je naar huis dus met een Funnix Goodie pakket. Maar sowieso superleuk als je al meedoet. Gewoon even je muzikale kennis testen. Dat gezegd hebbende, zou ik zeggen,

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp? Sowieso natuurlijk hartstikke leuk als je meedoet. Maar er zit ook een incentive aan vast, want je kan gewoon een prijs winnen als je de eerste bent die de juiste antwoorden toestuurt. Dan zeggen jalle, snel die NPO-luisterapp in. Hoor je ondertussen onder andere Rihanna. Please.

0: Dat is Rewind of Phonics.
1: In the morning. Morning.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens de Morning Mashup. Het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Liet hem zojuist horen. Er zijn aardig wat verschillende reacties binnengekomen. Dus het gaat nog spannend worden zometeen. Maar misschien ben je pas net ingetuned en heb je hem nog niet eens gehoord. Dan zou ik zeer

Ik zie Hafida, die zegt, jij bent op zoek naar Jay Sean met Down, Frenna met Lovely Body. Iwan die zegt, jij bent op zoek naar One to One Me van Jason Derulo. Maar dat is sowieso ook maar één tune, we hebben er twee nodig, hè. En TV1 die zegt, je bent op zoek naar Ronnie Flex met Niemand en naar Lovely Body. Dus we hebben wat verschillende reacties binnen. Vraag ze alleen, welke zijn

Vida. Je bent de eerste die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En naar huis gaat dus met de prijs. Gefeliciteerd. Sowieso zijn er meerdere goede antwoorden binnengekomen. Maar er kan er maar één de snelste zijn. Maar je weet hoe het gaat. Elke werkdag, elke ochtend spelen we de Morning Mashup. Dus vanaf aankomende maandag kan je gewoon weer in de prijzen vallen. Maar voor nu snel door naar de man die ook weer aan het optreden is. En deze tune, die komt dan natuurlijk weer voorbij. Dan heb ik het over Jay Sean, samen met Lil Wayne. Dit is Down.

Dior en Kant, No Games tijdens Rewind of Phonics. En de allereerste tune van The Weeknd die 1 miljard streams binnenhaalde. Die staat nu natuurlijk voor je klaar, maar dat is niet het enige record die verbroken is. Nee, nee, nee. Blinding Lights was namelijk ook gewoon de eerste tune op Spotify die 4 miljard streams kreeg. 5 miljard streams, inmiddels meer dan 5,5 miljard streams heeft. Dus ja, hij zal ongetwijfeld nog altijd nummer 1 blijven. Abel, je hoort hem nu.

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije, maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond, fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: Sunday.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Met zometeen de dikste van de week, maar ook een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up. Alleen voor dat zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De dichtste van de week is onderweg, maar eerst tijd voor Kevin met Fisherman.

Dexter van de Week, Bottega van Lange. Rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En dat betekent dat jij en ik heerlijk het weekend in moeten gaan. Normaal gesproken krijg je pas vanaf de middagshow en Imani Invites een heerlijke mix te horen. En toen dacht ik bij mezelf, ja weet je, waarom gaan we zo lang wachten? Waarom gaan we niet gewoon eerder zorgen dat we lekker het weekend kunnen gaan vieren, toch? Dus elke vrijdag hebben we Quincy's Weekend Warm-up met een heerlijke mix. Vanaf volgende week beginnen we weer, want dan zijn alle vakanties, als het goed is, voorbij. Dan beginnen we weer met gloednieuwe mixen. Maar elke keer ga ik nu nog even een soort throwbackje doen. Van hé, welke mix hebben we al gehad en welke werden het best ontvangen door de Funnix Fam. En ik heb er eentje

Best of Timbaland tijdens Quincy's Weekend Warm-up. En dan ga ik nu natuurlijk wel de vraag stellen. Ik zei het net al, vanaf volgende week weer nieuwe mixen. En waar moet die mix uit bestaan? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Zeg je, ja, het moet een best of van een artiest zijn, van een producer, van een era, van een genre. Het mag allemaal. Alleen het belangrijkste is, ja, je moet wel je voorkeur laten doorkomen. Appje in de NPO Luisterapp is zo gedaan. Weet hoe je hem volgende week tijdens Quincy's

bizarre verhaal, terwijl dit bakkie bizar af. Kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus pak die er alvast bij, kan je lekker snel mee reageren zometeen. En terwijl je dat doet, vergeet natuurlijk niet heel even de benen te strekken als je deze ochtend al hebt gewerkt. Even zorg voor een goede doorbloeding, toch? Voor het verhaal van vandaag vliegen jij en ik richting San Diego. Want daar was vorige week een officiële vergadering van de gemeenteraad over het gebruik van bewakingscamera's in de stad. Nou ja, op zich zou je denken dat is goed voor de veiligheid. Nou ja, zoals gebruikelijk mochten inwoners, die mochten inspreken. Die mochten zeggen hoe of wat. En één inwoner...

0: duidelijk te maken. Was dat antwoord A, hij verscheen als Darth Vader en hield zijn speech volledig in character? Antwoord B, hij kwam binnen als gevangene en liet zich symbolisch arresteren? Of antwoord C, hij verkleedde zich als een bewakingscamera en hij bleef raadsleden volgen? Hé, hey, die is crazy. Welke het ook is, deze is crazy. Welk antwoord denk jij dat juist is? Hoe besloot deze man zijn mening over bewakingscamera's duidelijk te maken? Antwoord A, hij verscheen als Darth Vader en hield zijn speech volledig in character. Antwoord B, hij kwam binnen als gevangene en liet zich symbolisch arresteren. Of antwoord C, hij verkleedde zich als bewakingscamera en bleef de raadsleden volgen. Drop het antwoord in de NPO-luisterrap waarvan jij denkt dat die juist is. Draai ik ondertussen heerlijke muziek voor je. Ding,
1: wat zeg je, mama?
0: Die hoor je zo. Eerst uit voor Roxy Rosa met meer van jou.

0: een verhaal om thuis of op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag zelf doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, voor het verhaal van vandaag gaat het over een officiële vergadering van de gemeenteraad. En het ging over bewakingscamera's. En één inwoner die dacht bij zichzelf, ja weet je, ik ga niet normaal komen. Ik ga heel anders komen. Alleen de vraag was dus, hoe is hij naar die gemeenteraadsspeech gekomen? Antwoord A, hij verscheen als Darth Vader en hield zijn speech in character. Antwoord B, hij kwam binnen als gevangene en liet zich symbolisch arresteren. Of antwoord C, hij verkleedde zich als bewakingscamera en bleef de raadsleden volgen. Nou, weet je, de antwoorden die gaan echt alle kanten op in de NPO luisterapp. Ik zie Lucas die zegt antwoord C en hij zegt ja, ik hoop maar gewoon ook dat dat hem is. Tolga die zegt ik hoop Darth Vader, maar ik denk antwoord C. Jan Dino die zegt ook antwoord C. We hebben ook van vaste luisteraar Cupsie, hebben we een voice memo'tje binnengekregen. Moet ik alleen heel even kijken, volgens mij hier staat ja.
1: Nee man Q, ik ga voor antwoord D. Hij verscheen als fruitige Chrisje en ging fruit strooien.
0: Wauw, hij ging fruit strooien gewoon als fruitige Chrisje. Ja, dat is altijd wel een solide antwoord D, hè? Stel je voor dat het een keer wel... Ik denk dat ik gewoon een keer een bakje bizar voor Chris moet doen. Dan weten we zeker dat het antwoord ook een keer klopt. Alleen de vraag is dat nu het juiste antwoord? Of dus antwoord A, hij verscheen als Darth Vader. Antwoord B, als een gevangene. Of antwoord C, als een bewakingscamera. Het juiste antwoord is dat hij verscheen als Darth Vader. Ja, het is super lijp. Er zijn ook beelden van die man die komt gewoon daar zo binnen. En die verschijnt gewoon als Darth Vader. En dan wil hij gaan praten. En dan begint hij ook met The Emperor Needs. Dat soort dingen. Het is echt crazy. En dan denk ik altijd, dit soort dingen kunnen ook alleen maar in de States. De States, echt alle uiteindes die je kan bedenken, die gebeuren daar in ieder geval. Volgende week natuurlijk weer een nieuw bakkie bizar voor je klaarstaan. Maar voor nu zou ik zeggen, laten we heerlijk weer de muziek induiken.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet wat hebben begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Imani, Atje, Zino, Lucky Jones met Like to Dance. Zometeen gaan we samen heerlijk de middag opstarten met onder andere Lovely Buddy. En Nio gaat ook voorbij komen voordat het zover is. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
1: Funnix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: voeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
8: Met zometeen muziek van Broederliefde, maar ook SFB ga je horen. Heerlijk dus de middag opstarten zometeen, maar eerst tijd voor het laatste nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders vermist. Dat heeft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken net gezegd, vlak voor de ministerraad.
10: Nou, dit is de informatie die we nu hebben. Dus wij weten natuurlijk ook niet hoeveel Nederlanders zich in het gebied bevinden. Dus wij moeten het doen met de informatie die we hebben van lokale autoriteiten en van de informatie die we krijgen van naasten in Nederland die weten dat hun naasten in Nepal zijn. Maar op basis van de informatie die we nu hebben, weten we dat er 3 Nederlanders vermist zijn.
9: In totaal zijn officieel nog ongeveer 1500 mensen vermist. Al schommelen deze aantallen flink en is het aantal buitenlandse toeristen in dat aantal oververtegenwoordigd. Tot nu toe zijn bijna 500 mensen om het leven gekomen na die mega overstroming van woensdag. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Die kwamen binnen bij een meldpunt. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk. Eigen Huis wil daarom duidelijkere regels voor het kopen en verkopen van huizen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. Volgens de immigratiedienst kunnen agenten op die manier onwillige arrestanten laten gehoorzamen. Maar een burgerrechtenorganisatie noemt het een recept voor meer geweld. En Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven Evenaar. En daar draait hij mee met de aarde en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Nou, en zo klonk die lancering.
11: 3, 2, 1, top. Allumage des ESR et décollage.
9: En een groot voordeel van deze satelliet, het ding herkent onweer sneller dan oudere satellieten. Daardoor kunnen mensen sneller worden gewaarschuwd als er noodweer aankomt. Het weer hier in Nederland, kans op regen vanmiddag, mogelijk ook met onweer. Tussendoor ook wat zon, het wordt maximaal 22 graden.
8: Quincy. Maak me niet eten onderweg. Eerst SFB en Ronnie met Love.

0: Let Me Love You van Neo. Heb je dat verhaal wel eens gehoord van een boze Justin Timberlake?
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. Quincy, inderdaad door je speakers om je samen heerlijk de middag te gaan opstarten deze vrijdag. Het weekend staat voor de deur, dus daar moeten we natuurlijk wel heerlijk in gaan bewegen. Dat doen we natuurlijk met heerlijke muziek. En zometeen heb ik dus een tune voor je klaarstaan. Beeld je eventjes in Justin Timberlake samen met Timbaland in de studio. En ze zijn aan iets bezig. Op een gegeven moment Justin Timberlake krijgt een telefoontje en hij begint boos weg te stormen. Hij komt terug en op dat moment is zijn hoofd zo heet dat hij vervolgens een tune heeft gemaakt die redelijk snel geproduceerd was, maar gewoon zo boos was. Welke dat is, dat ga je zo meteen horen. Eerst de tijd.

Lois was. Want aan de andere kant van de lijn, daar hing Britney Spears. Het was geen leuk gesprek en zijn hoofd was zo heet die al zijn frustraties in deze tune heeft gestopt. Cry Me a River, je hoort hem nu tijdens Rewind op Phonics.

moet het al helemaal een lekkere tune zijn, toch? Dus als ik dit zo zeg, wat is een tune waar jij dan aan denkt, waarvan je denkt, ja, Quincy, die zou ik nu wel echt kunnen gebruiken? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisterapp, zeg je gewoon, yo Quincy, kan je alsjeblieft deze tune draaien? Je weet hoor je hem dan gewoon zo meteen.

Zojuist tijdens Rewind op Phonics. En dan is het tijd voor kwart voor Quincy. Aangezien het kwart voor één is, eerste tune. Die komt binnen van Mo. Hij zegt, Quinna, wat zegt Lijpen met Frenna? Man, sorry. Ik zeg, eerste tune, kwart voor Quincy. Let's get it in.

No Role Models. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Funix. Laatste tune, kwart voor Quincy. Voor Suhaila. Zometeen is het tijd, hè? Dan ga jij en ik in de top 40 duiken. De Funix X-Chart. 40 beste tunes van dit moment volgens jou. Vorige week stonden Fresh KM en Lassa op nummer 1 met Bare Minimum. Maar staan ze daar aan het einde van de middag ook nog. Daar gaan we samen straks naartoe werken. Alleen eerst tijd voor het laatste nieuws.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: zaterdag 29 augustus. Moorden Noordin. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Je hebt het beter.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda. De man heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven en aan genocide. Ruim 30 jaar geleden werden honderdduizenden Tutsi's en gematigde Hutu's op gruwelijke wijze vermoord. Gebeurde onder meer in een stadion, zegt de persrechter.
1: Er is een aantal gemeenschappen geplunderd en de huizen zijn vernietigd. Mensen hebben hun toevlucht gezocht tot een stadion. En een paar dagen later is dat stadion omsingeld door Hutu's. Daar was verdachte ook bij. En de Tutsi's in het stadion die zijn op een gegeven moment neergeschoten. Er zijn granaten en stenen gegooid. En degenen die nog overleefden zijn vervolgens met machetten en knuppels alsnog om het leven gebracht.
0: De rechtbank acht bewezen dat de man een van de granaten in de mensenmassa in het stadion gooide. Het kabinet onderzoekt of het juridisch mogelijk is om de omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Dat wordt binnenkort besproken, zegt minister Letschert.
2: Ik ben momenteel die weging aan het maken. En zoals ik eerder heb gezegd, deze week zal ik de Kamer daarover informeren. Ergens voor het debat. Het is eind september, staat dat gepland.
0: Ongehoord Nederland ligt vaker onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden goedgekeurd. Op het introkamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Een paar studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Een groot feest in Groningen vandaag. Ze vieren dat de stad in 1672 werd bevrijd. Groningen werd dat jaar aangevallen door een bisschop die ook wel Bommenberend werd genoemd. Maar Groningen hield stand en daarom werden ook vanmorgen de klokken van de Martinitoren geluid. Een verslaggever van RTV Noord ging mee naar boven.
3: Als het goed is, hebben we, zoals de burgemeester zojuist zei, de hele gemeente zelfs wakker geklokt, als het ware.
4: Ja, want dit is traditiegetrouw, hè? Wat gaan we doen vandaag?
3: Nou, Bommenberend, Gronings Ontzet, bestaat eigenlijk uit herdenken en vieren. Natuurlijk, de kermis draait de hele dag, er zijn twee markten. En natuurlijk het vuurwerk, niet te vergeten, vanavond. En de paardenkeuring op de Ossenmarkt.
0: Voor de meeste Groningers begint het feest vanavond pas, want het is geen vrije dag. En het weer in de loop van de middag vanuit het zuiden, stevige regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. En morgen is bewolkt, later zon en weer even warm.
5: Ciao tutti, buongiorno. Je luistert naar jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Chart.

0: viel op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Dat was hem weer voor deze week. Al het moois wat de Phoenix X-Chart ons de afgelopen jaren heeft gegeven. Dat betekent dat we nu langzamerhand richting het echte werk toe gaan bewegen. Maar voordat we daar zijn, eerst een recap van de top 3 van afgelopen week in jou. Comeback Kids van de bovenste plank. Ze stonden eerst op positie 5 en dan heb ik het over Jonna Fraser en Jaehoon. Afgelopen week maakten ze gewoon weer een sprong richting de podiumpositie. Want ze hebben gewoon met Panna een bronzen medaille. En de tune waar je de afgelopen periode niet omheen kon, dat is die van Movet, Joe, Pile. En dan vooral die gospel version. Die had zilver vorige week.

1987 deze week, Band Over KM en Idali. Dat betekent dat we pas 4 nummers te horen hebben gehad. Ja, we hebben nog wel even wat te gaan samen. Heerlijk aftellen richting die nummer 1. Fresh KM, Lassa, Bare Minimum. Staat die nog steeds op 1 of is er een kaper op de kust? Daar ga jij en ik straks achter komen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: kijken en heel hard aha roepen. Dan met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: droom je van een stralende glimlach?
1: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
4: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
5: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
4: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in Nepal en Tibet. Volgens de hulporganisatie zijn 90.000 mensen getroffen door de natuurramp daar. Er zijn in Nepal inmiddels 538 doden geteld en nog zo'n duizenden mensen worden vermist. In het gebied wordt hard gezocht naar overlevenden, zegt het Rode Kruis.
1: De eerste 72 uur, heel belangrijk, dus daar zitten we nog net in, gaat het echt om levensredden van mensen. Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden. Dat gaat op heel veel plekken ook met helikopters, omdat het zo moeilijk bereikbaar is.
0: Onder de vermisten in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Rode Kruis heeft inmiddels Giro 6868 geopend voor hulp aan het rampgebied. Veel steden doen weinig tegen te hoge huurprijzen van studentenkamers, blijkt uit onderzoek van Argos. Gemeenten moeten volgens de wet actief optreden tegen verhuurders die meer huur vragen dan mag volgens de wet. Maar in veel steden gebeurt dat niet, concludeert het onderzoeksprogramma. De gemeenten Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. En Amsterdam wil volgens Argos geen actuele cijfers delen. Rotterdam en Den Haag grepen wel in. Noorwegen is in rouw om het verlies van hun koning Harald. Hij overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Bij het paleis in Oslo worden veel bloemen neergelegd. Sommige Noren noemen Harald de grootvader van het hele land.
2: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather. And I didn't think it would be so soon.
3: I personally will say he was everything for us, especially being immigrant. He made us feel home and he made us feel loved.
0: Zijn zoon neemt het stokje over en gaat nu als koning Haakon de VIII door het leven. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix hebben ook gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze zeggen verdrietig te zijn en volgens hen diende hij zijn land met liefde, trots en overtuiging. En het weer. Vanuit het zuiden trekken stevige regen- en onweersbuien over. Het is maximaal 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat en morgen eerst bewolkt. Later zon en weer even warm.
4: Ciao tutti, buongiorno. Een hele goede middag. Je bent ingetuned tijdens jouw favoriete hitlijst, de Funix X-Chart. Met de 40 beste tunes van dit moment. We zijn heerlijk aan het aftellen. Ik zou zeggen, laten we snel doorgaan op nummertje 36, 24 Hours van Stormzy en Odile.

18 door je speakers. Samen zijn we aan het aftellen in die heerlijke hitlijst. En het mooie hiervan is, hè, je kan erin stijgen, je kan dalen, je kan er nieuw in terechtkomen. Maar ja, als er nieuwkomers zijn, zijn er ook tunes die we vaarwel moeten zwaaien. 3 stuks maar liefst deze week. En ja.

Dat betekent dat drie nieuwkomers zometeen jouw kant op gaan komen. Want tot nu toe heb je ze nog niet gehoord. Dus wat denk je ervan? Zullen we samen lekker verder gaan met aftellen? Zometeen onder andere kleine John en Chavante door je speakers. Maar eerst is het nog tijd voor Dior. Die hoor je met Go Mama op nummertje 34. Funny.

positie 27, Zomerbloesje, ADF Antje en Karel. En dan gaan we door naar de opa van de X-chart, waar we wel echt respect aan moeten geven. Want waar andere tracks komen en gaan, weigert deze tune gewoon met pensioen te gaan. Vorige week even naar de Colombiana, het record van Katre Kampdeus. 66 weken in de X-chart. Maar deze week schrijven DJ Dylan, Izzy SB en Dolboy geschiedenis. Week 67. En daarmee is Colombiana officieel de langst genoteerde track ooit in jouw Phonics X-chart. En het mooiste is, opa zit niet helemaal rondom positie 40. Nee, nee, gewoon nog vol in het veld. Namelijk op positie 26. DJ Dylan, Izzy SB.

Ah, die hoorde je op positie 25 deze week tijdens jouw Phonics X-Chart. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen zijn we aan het aftellen richting die gewilde nummer 1 positie. Afgelopen week stond daar Bare Minimum Fresh KM Lassa. Alleen staan ze daar nog steeds, dat hoor je rond de klok van 10 voor 4. Alleen zometeen is het eerst tijd voor de X-Chart Halftime Show. Nieuwe tunes die de afgelopen nacht zijn gedropt. Ik heb ze alvast voor je klaargezet. Maar eerst nog op positie 24, Frenna met

En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk uit.

Zet het. Die heb je gehoord van Sluwe Olly, Skyscanner, onder andere Mensa, Kuta van Distinct en tot slot Brian MG met Hello. Zomaar wat nieuwe pareltjes die in je playlist terecht kunnen komen en potentieel dus in jouw Phonix X-chart. Dat gezegd hebben, dan denk ik dat we gewoon samen weer verder moeten gaan met aftellen. Wie staat er op nummer 1? Daar gaan wij straks nog achter komen of dat bare minimum is. Maar eerst nu, halverwege de X-chart, op nummertje 20, Africa's Finest, Omah Lay. Dit is Waste.

gaan zitten. Dat is natuurlijk toxic. Zometeen ga jij en ik verder met aftellen. We komen steeds dichter en dichterbij. Staat bare minimum nog steeds op 1 Fresh KM en Lassa? Of is er een kaper op de kust zoals Mauvais Joe met Pile? Daar komen we straks achter. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over de vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een man van 29 en een vrouw van 51. Ze waren los van elkaar op reis en worden vermist sinds de overstromingen van woensdag. De derde vermiste is een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Haar leeftijd is niet bekend. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken hoopt snel op nieuwe informatie.
1: We doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar. Het is ook een hele lastige tijd ook voor de betrokkenen en de naasten van die mensen. En ons contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
0: In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. De meeste kwamen in Nepal om het leven. De oppositiepartijen onderhandelen niet meer mee over de Prinsjesdagbegroting, zegt premier Jette. Het is volgens hem nu aan de coalitie om tot een plan te komen. Tussen de coalitiepartijen is oneenigheid over het wel of niet tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro. Die wil dat allerlei bezuinigingen op uitkeringen niet doorgaan. Zo'n 120 kindergraven in Gouda worden toch niet geruimd. Een uitvaartorganisatie wilde daarmee beginnen, maar na geschokte reacties bij ouders wordt er nu toch mee gewacht. Ouders kregen een brief op de deurmat met de mededeling dat het kindergraf zou worden geruimd omdat de grafrechten waren verlopen. Ze konden kiezen voor herbegraven voor een paar duizend euro of het leeghalen. Het plan wordt nu 2 jaar uitgesteld. En veel gamefans gingen gisteravond uit hun dak toen de XXL-trailer van GTA 6 op Netflix kwam.
2: 26 minuten, hallo!
0: Ja, en die 26 minuten zijn volgens deze streamer ook nog eens heerlijk om te kijken.
3: Het was echt heel bizar om te zien. De beelden waren nog beter dan dat ik daadwerkelijk had verwacht.
0: En er viel hem ook gelijk iets op. Je kan in GTA 6 straks 6 sterren te zien krijgen als je je echt misdraagt.
3: In de afgelopen GTA's had je 5 sterren. Hoe meer sterren je hebt, hoe gevaarlijker de politie is dat achter je aankomt. En 6 sterren, dat hebben we een hele lange tijd niet gezien. 6 sterren betekent in principe dat het leger achter je aankomt. Dus we gaan zien wat dat uiteindelijk gaat betekenen in GTA 6.
0: GTA 6 komt in november uit. En het weer. Vanuit het zuiden trekken stevige regen- en onweersbuien over. Het is maximaal 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later zon en weer even warm.
4: Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. Je bent ingetuned tijdens jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Chart, waar we steeds dichter bij die gewilde nummer 1 komen, bare minimum. Staat hij daar nog? Daar gaan we straks achter komen. Maar op nummertje 17 staat wel Smaak naar Water van Ronnie en Leo Kleine. X-Chart.

0: verteld tijdens de X-Chart Halftime Show wat nieuwe nummertjes laten horen. Potentiële parels. Maar er is nog een heerlijk nummer uitkomen. En laat ik nou net Bokusam aan de lijn hebben. Broski, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, voordat we wel gaan duiken of induiken in die nieuwe muziek van je, ben ik wel heel even benieuwd. New Wave aangekondigd. Echt, wat een show is hoe jullie dat gaan doen. Vertel even, hoe is dit allemaal tot stand gekomen?
1: Doe je het van dit jaar of gewoon überhaupt?
0: Ja, zeg maar dat jullie nu uiteindelijk weer volgend jaar gewoon zoveel shows gaan doen.
1: Het plan lag er sowieso al om het gewoon nog een keer te doen, omdat het gewoon, was gewoon, vooral we hebben heel veel plezier met z'n allen gehad en het was gewoon ook nog steeds heel veel vraag naar, want we waren natuurlijk weer 5 dagen toen. Mm-hmm. En om bepaalde omstandigheden kunnen we niet meer doen. Maar we wilden gewoon het nog een keer doen en we wisten dat Lowlands aan zat te komen en Pukkelpop. En toen hebben we besloten om het gewoon om er nog meer te doen en kijken gewoon hoeveel we uiteindelijk eruit kunnen halen. Want ik denk dat iedereen het wel een keer wil meemaken.
0: 100%.
1: En je hebt natuurlijk de vrienden van Amstel Live en dat soort dingetjes. En dat eigenlijk willen wij dat ook gewoon kunnen neerzetten. Dat we gewoon eens in zoveel tijd dit doen en dat we gewoon met z'n allen even weer kunnen genieten van de oude tracks en van de nieuwe tracks.
0: Ik hoor je, de vrienden van New Wave. Ik hoor je. Dan even naar die nieuwe muziek, want je hebt vandaag een nieuwe tune uitgebracht. Onder andere met Chief High Guest, Gun Me. Ik hoor hem als eerst en je hoort natuurlijk meteen een sample. Hè. Er wordt gefeest in de tent. Hoe bedachten jullie om hier een nieuwe variant van te maken?
1: Het was niet echt een heel plan of zo. We hadden een soort van... De beat is een beetje een soort van West Coast-achtig, een beetje nieuwe stijl. Zoiets wilden we maken. Mm-hmm. En we waren gewoon een beetje door bepaalde nummers aan te gaan. En toen hoorden we dit met Nigel Hay, dat is de producer. En toen dachten we van dit past er perfect bij. En het is natuurlijk een generatie voor ons.
0: Zeker, ja.
1: En ik had als eerste eigenlijk Toprug ook gecheckt. Ik vind hem gewoon heel, heel hard. En hij is gewoon een jong boy die echt nu aan het knallen is.
0: 100%, ja.
1: En toen had ik ook Chief gecheckt. En High Guess. En ik dacht, het is wel grappig dat zeg maar de track is gemaakt door de generatie weer voor mijn Chief. Mm-hmm. Dan zijn wij weer een generatie voor Toprug en High Guess.
0: Hey,
1: dus daar heb je een soort van klein contrast erin. Dat vond ik wel leuk om te doen.
0: Kijk, dus ook wel die is erg strategisch goed over nagedacht, als ik het zo hoor.
1: Ja, gedeeltelijk.
0: Ja. Ben niet anders van je gewend, bro. Ja. Hey, maar luister dan, die tune, ik heb hem beseft. En toen dacht ik bij mezelf, dit is wel een fenomeen. En ik heb daarmee ook wel een leuk nieuwtje voor je.
1: Nou?
0: Die tune is de dikste van de week, broski.
1: Hey,
0: dus deze week extra vaak gaat hij voorbij komen hier zo op Phoenix. Ik denk dat dit er eentje is. Die gaat op een gegeven moment gewoon rent-free leven, zeg maar.
1: Ja, dan ga ik hem waarschijnlijk als ik bij de kapper zit 5 keer over.
0: 100%. Ja, weet je, liever te vaak dan niet, toch?
1: Ja, zeker. Nee, zeker. Maar tof, maar ik waardeer het heel erg.
0: Geen stress, man, bro. Ik zou zeggen, kondig hem zelf aan.
1: Het is Gun Me met Bokusam, High Guest, Toprug en Chief.

We're all gonna make it. Die hoorde je zojuist tijdens jouw Phonics X-chart. Positie 15. En je hoorde het net, Bokusam aan de lijn. Hij is de dikste van de week geworden. Met inderdaad een mooie combinatie tussen nieuw.

0: Panic, Six Shards. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En samen zijn we heerlijk aan het aftellen richting die gewilde nummer 1 positie. Maar we zijn nu voor als eerst bij de top 10 aangekomen. Dus het begint wel steeds spannender en spannender te worden. Op nummertje 10 deze week hoor je Joy Due Filet met Rihanna.
1: Panic!

De nummer 2 deze week uit jouw Van XX, Char Topperig en Charfante met Bagga. Zij hebben een zilveren medaille in handen. En dat niet alleen, ze zijn ook nog eens de hoogste en snelste stijger van deze week. Vorige week op 18 te bewonderen, deze week dus op nummertje 2. En dat betekent dat jij en ik zijn aangekomen bij de allerbelangrijkste positie tijdens jouw Van XX chart, de nummer 1. En vorige week wisten ze de nummer 1 positie weer terug te pakken nadat uitgerekend KM zelf, ja, die daar eerder stond met Blijf Rustig. Hij had even die positie.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: De grootste in sportvoeding.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Oppositiepartijen onderhandelen niet meer mee met het kabinet over de begroting, dat zegt premier Jette. Eigenlijk zou de Prinsjesdagbegroting vandaag klaar zijn, maar de deadline is verschoven naar maandag. Premier Jette denkt dat ze eruit gaan komen.
1: Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
0: Maar, zegt onze politiek verslaggever Ewout Kiewiet...
2: Ja, premier Jette doet voorkomen alsof het heel normaal is wat hier gebeurt. Maar het is toch wel best wel bijzonder hoor, dat deze vrijdag gepasseerd wordt en dat het doorgepraat wordt tot op het allerlaatste moment. Omdat dus die drie partijen het niet met elkaar eens zijn.
0: Ze zijn het vooral oneens over samenwerken met Pro. Die partij wil dat bezuinigingen op uitkeringen niet doorgaan. Spoorpersoneel in het noorden trekt aan de bel over toenemend geweld. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. Het gebeurt in treinen, maar ook op station Groningen gaat het vaak fout. En daarom wil de vakbond dat NS en de politiek ingrijpen.
3: Schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat ertussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. Ik constateer dat we het laatste half jaar twee keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering. Daarom roepen wij ook op tot actie, op tot maatregelen. Blijven die maatregelen uit, dan zullen wij wellicht zelf tot actie komen.
0: De vakbond wil meer personeel op het hoofdstation van Groningen en in de regionale treinen, vooral in de nacht. De dode vrouw die gisteravond is gevonden in een tuin in Bokstel in Brabant is een bekende van de verdachte. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 66 meldde zich gisteravond bij de politie en is opgepakt. Buurtbewoners schrikken ervan.
4: Ik woon hier 56 jaar en dat is een heel rustige buurt. En dat je dit dan op het dak krijgt, daar schrik ik van.
0: Het slachtoffer was een vrouw van 66 uit Schiedam. De politie wil niet zeggen over de band tussen haar en de verdachte. En het weer, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later zon en maximaal 22.

0: dat. Sjaak is echt underrated hoe legendair
1: hij is. Ja, hij is echt legendarisch.
0: Shout-out naar Sjaak.
1: Los daarvan, het boeit me niet dat het aan het regenen is. Zoveel feestjes gesplashed. Gepland het weekend. Ik heb er gewoon zin in om weekend te vieren. Ik heb Outdoor Stereo op de planning staan.
0: Opa.
1: Ja, en zondag heb ik de laatste opnames van het programma wat ik aan het doen ben.
0: Oh.
1: Ja, ook heel erg leuk. Dus wel heel veel werken, maar wel leuke dingen.
0: Dope, dope. Ja, ik heb vanavond in Amsterdam, Bitterzoet.
1: Oh, leuk. Niks voor jou.
0: Nee, het wordt mijn debuutje daar als DJ.
1: Oh, heel leuk.
0: Dat vind ik wel super tof. Dus als mensen in de buurt zijn van Amsterdam, kom gezellig die kant op. En morgen mijn eigen feest.
1: Je eigen feest?
0: Eigen
1: zo, die heb ik gemist, waar?
0: Ja, ik organiseer mijn eigen feest in Rotterdam met Iwaya.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, dus vind ik ook wel heel dope. Na echt lange tijd durf ik het weer aan, soort van. En denk ik van, oké, let's go.
1: Gaan we de echte Noord in of ga je een beetje hitjes draaien en zo?
0: Nee, wel de echte Noord in.
1: Toch?
0: De echte, de vieze pokkoes, de bobbelingcore, de alles erop en
1: dus daar ben je zeg maar de hele avond te vinden.
0: Zeker weten. En eind van de show draai ik ook een setje.
1: Oh, wat
0: een beetje,
1: leuk.
0: Kan je een beetje checken als je het dope vindt. Maar oké, eventjes heel iets anders. GTA 6 komt eindelijk uit.
1: Ja.
0: Er is heel veel gebeurd voor GTA 6. Een pandemie, kinderen, weet ik het allemaal, wat er allemaal gebeurd is voor de laatste.
1: 13 jaar hebben jullie erop gewacht?
0: Ja, wij hebben er 13 jaar op gewacht. En ik weet nog precies waar ik 13 jaar geleden was toen GTA uitkwam. Toen stond ik namelijk op het voetbalveld bij HVV van de B2, dus de selectie. En waarom weet ik dat nou zo goed? Omdat de trainer ontzettend boos was geworden op jongens. Twee jongens waren niet opkomen dagen.
1: Ja.
0: En toen snitchte de een de andere met, ja, maar hij is GTA aan het spelen. GTA 5 is er uitgekomen.
1: Oh, wat erg.
0: En toen flipte hij dus helemaal. Dat is zo'n herinnering voor mij geweest van zo hyped waren we over GTA 5. En nu 13 jaar later.
1: 13 jaar later, dat is een officiële trailer op Netflix.
0: Dat is dus de helft van mijn leven.
1: Ben je 26 dan?
0: Ik was 14.
1: Oh,
0: en ik ben nu 27.
1: Je bent niet normaal.
0: De helft, zij hebben, ja, GTA Rockstar, motherfuckers, jullie hebben er 13 ongezonde jaren over gedaan.
1: Ja.
0: Jullie hebben ons 13 jaar lang uitgeknepen om elke keer opnieuw GTA online te spelen, om met nieuwe features te komen, en nu, eindelijk, is er een nieuwe game. En nu ben ik fucking volwassen. Ik ben volwassen.
1: Ja.
0: Ik heb kinderen, ik heb een baan, ik kan niet meer dagen vrij nemen om te gaan gamen.
1: Dus wat ga je dan doen?
0: Maar dat ga ik wel doen, want ik vind, na 13 jaar is de Avatar terug. De GTA 6. En iedereen die dat gaat spelen op de release dag, of als je hem hebt gekocht, die mag gewoon een dag met verlof. Betaald verlof.
1: Nou, helemaal niet.
0: Betaald verlof. Wij zijn gemarteld. Elk jaar. Volgend jaar komt hij. Ze zijn al 7 jaar bezig om hem uit te brengen.
1: Het is een game. Het is een blijvend game.
0: Het is geen game. It's the game.
1: Ik zeg ook niet bij elke nieuwe Mario Kart van ik ga even vrij.
0: Dit is geen even nieuwe Mario Kart.
1: Nee, ik snap dat. Maar we hebben het wel nog steeds over een spelletje.
0: We hebben het niet over een spelletje.
1: EK ga je ook niet vrij nemen.
0: Ik vind
1: dat je echt overdrijft.
0: Nee. Want ik weet namelijk iemand die ook verlof gaat vragen.
1: En dat is?
0: Youssef.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ga maar straks even onze leidinggevende bellen. En ik weet precies wat ze gaat zeggen.
0: Ja, ik ga dus zometeen mijn leidinggevende bellen of ik verlof mag krijgen met GTA 6 om dat gewoon te gamen.
1: Mag je? Nee, moet je zelfs verlof krijgen om GTA 6 te kunnen spelen? Laat het even weten in de NPO Luister.
0: Ja, goeie. Mag ik dat even weten? Ja, ik vind gewoon dat ik verlof verdien om GTA 6 te spelen.
1: We bellen haar zo.

0: En vind jij dat je verlof moet krijgen voor GTA 6?
1: Phonix.
2: TGIF.
1: Met Norden en Wef.
0: Ja, tuurlijk willen we gewoon, ja... Soufiane zegt, ja, tuurlijk, vrouwen willen toch ook maandelijks vrijgeven in verband met menstruatie bij mannen hebben...
2: Hij is niet menstruatieverlof aan het vergelijken met GTA 6, toch?
0: Ja, hij zegt, wij mannen hebben al 13 jaar geen, geen GTA 6 gehad.
2: Ja, jij hebt eigenlijk gevraagd aan iedereen, moet je verlof kunnen krijgen omdat GTA 6 uitkomt? Betaald verlof zelfs. Het is helemaal losgegaan in de NPO Luister-app. Brittany die zegt zelf, mijn man moet gewoon verlof krijgen voor GTA 6. Ook puur voor mijn eigen belang. Dan kan hij lekker gamen als ons zoontje op de opvang is. En daarna gewoon weer braaf helpen met alles wat niet met GTA te maken heeft.
0: Ja, heel goed. Jerome die zegt, Noordin, doe rustig. Speel gewoon je spelletje. Mannen worden pas 45ste volwassen. Dus je hebt nog tijd zat om te gamen. Nee, maar het is meer zo gewoon van, ik heb allemaal verantwoordelijkheden en ik moet allemaal dingen doen. En ik denk gewoon van, dat moet gewoon tijdens werk gewoon even één dagje even lekker opladen. En er is maar één persoon die daarover gaat. Dat is, we gaan geen namen noemen. We gaan natuurlijk wel namen noemen. Het is onze leidinggevende, Dunja.
2: En die ga jij nu bellen?
0: Maar die zijn we op dit moment, proberen we die aan de lijn te krijgen.
2: Wat erg.
0: Dunja!
3: Ja?
0: Hey, jij dacht even, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen?
3: Ik loop door de regen. Oeh. Wat is er aan de hand?
0: Zal ik volgende keer een paraplu voor jou meenemen? Ik heb een extra paraplu.
3: Ja, die heb ik toevallig, maar dat zou wel aardig zijn.
0: Ik kan ook nog een matcha regelen volgende keer. Als je
2: zeg nou maar wat je wil.
3: Wat is er aan
0: jij moet je mond houden. Wij moeten de mond houden als eerste. Ik ben aan het praten en...
3: Noor, wat is dit? Wat
0: kijk,
3: is dit voor act?
0: Kijk, dat is helemaal geen act, maar ik heb gewoon te weinig mijn waardering naar jou uitgesproken. we werken nu al 3 jaar samen Ja, je bent gewoon de beste leidinggevende die ik ooit heb gehad. Omdat je altijd zo erg naar mijn gevoel en behoeftes
2: luistert. Ga je nu zeggen wat je wil?
0: Hou nou! Wef moet de mond houden, want dit is hartstikke iets persoonlijks wat ik je aan het delen ben. Jij luistert altijd heel goed naar mijn gevoel en ik voel me echt gezien en gehoord
2: door
0: jou. Ik
2: zeg soms te veel.
3: Wat is dit?
0: Nou, de Phonix luisteraar is met het idee gekomen om dat ik... Speciaal ik, omdat... Ken je GTA 6? Die komt uit en dat is zeg maar 13 jaar geleden.
3: Ja.
0: Dat ik met betaald verlof mag dan.
3: Wat zeg jij?
0: Om één dag te gamen.
3: Wat?
0: De laatste keer toen het uitkwam was ik een jongetje van 14. En ik wil graag dat jongetje van 14 even voor één dag zijn. Kan je me daarbij helpen?
2: Dit is zo slecht, jongens.
3: Wacht even, maar er komt een game uit. Ja. En jij wil daar betaald verlof voor?
0: Ja, want als ik vrij neem, dan kost het me. Daarom durf ik geen vrij te nemen, omdat ik anders gewoon de rekening niet kan betalen.
3: Dat is echt... Dit sounds like a you problem, vriend.
2: Je kan toch ook die game betalen van misschien 90 euro?
3: Precies. Maar ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Schat, jij krijgt geen betaald verlof voor een videogame. Maar
0: Soufiane die zegt... vrouw krijgt toch ook maandelijks verlof met menstruatiepijn? We hebben 13 jaar geen game gehad.
3: Wat? Ja?
0: Oh, sorry, Soufiane. Ik zeg Youssef, maar het is Soufiane in de NPO Luister.
3: Je zei Soufiane. Sorry, Noor. Kijk, als jij een vakantiedag wil opnemen, vind ik het ook al ingewikkeld om... Zou ik er niet bij zeggen dat het hiervoor is. Maar dat is jouw tijd. Dat is jouw vrije invulling. Maar ik ga jou niet betalen om een game te kunnen spelen. Wat denk jij?
2: Nou, dat was je antwoord.
0: Nou, niet verbazing als ik dan rond een hele rare datum ziek ben ineens. Nee hoor, Dunja, geintje. Ik ben er gewoon. Fijn dat je zo... Zie je wat voor keiharde leidinggevende je bent?
3: Je bent niet goed.

0: En we hebben zometeen weer je hulp nodig, hè? Met een nieuwe gecheat of niet? Je hoort het zo.
1: Laat je wat zeggen, mijn man.

0: vorige week, maar daar hebben we het een andere keer over. Want we zijn weer op zoek naar een nieuw verhaal.
1: Wat was vorige week dan? Want ik was er namelijk niet.
0: Gecheat of niet? Ja, weer iemand die is vreemd gegaan. En doet gewoon pijn in mijn hart dat we hier een beetje om lachen. We hebben toen Judge Joy hebben we eigenlijk ingezet.
1: Zij is geweldig.
0: Ja, zij is top. En eigenlijk zijn zij gelijk. Het is een cheater. En iedereen vond dat ook. En ik vind het gewoon een beetje jammer. Maar we hebben toevallig in die week absurd veel verhalen binnengekregen. Maar wie weet heb jij vandaag een gouden story om te vertellen.
1: Ja, wij zijn gewoon op zoek naar echte verhalen. Als jij twijfelt of je partner, je vriend, je ex,
0: je oom, je tante, wie dan ook een cheater is of niet. Je moeder, het kan echt, iedereen kan het zijn. Laat het als je wil anoniem doorkomen in de NPO Luisterapp. En dan gaan we straks met Vanix Fem beslissen of het een cheater is.
1: En dit is Joe met Zoe Toran met Te Laat.

0: En het is tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
0: Of niet? Het moment is daar. De focus in de Funnies Courtroom heeft jouw partner, jouw ex, jouw schoon, je oom of je tante gecheat. Je hoort het nu, Wef. Wat is het verhaal?
2: Het verhaal is van Elise en die zegt... Hoi Noorden en Wef, ik heb nu inmiddels 3 jaar een relatie met mijn vriend... waarvan 1 jaar op lange afstand. Hij moest vanwege zijn werk verhuizen... en ik bezoek hem altijd 1 keer per 2 maanden voor een week. De laatste keer dat ik er was, kwam ik ergens achter. Ik wilde namelijk een document van zijn laptop naar mezelf sturen... en toen ik WhatsApp opende, zag ik een chatbericht... waarbij hij flirt met een dame. Ik confronteerde hem hierover, maar hij ontkent het. Daarnaast heeft hij ook niet meer zoveel zin als voorheen. Ja, die is kut. Ik weet niet goed wat ik hiervan moet denken. Dus heeft hij gecheat of niet? Ik heb het gewoon niet zo met lange afstandrelaties. Ik ben gewoon, als ik heel eerlijk ben... ik heb het gewoon niet met dat soort relaties. Waarom? Je moet keihard werken... voor iets terwijl je eigenlijk rust wil vinden in je partner. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap wel wat je bedoelt.
2: En dan gaat die motherfucker ook nog eens vriend. En dan gaat hij flirten met iemand anders. Die hele fucking laptop, die laptop krijg je op je hoofd. Als ik zo'n bericht had gezien. Lange afstand. Ik bewaar mezelf voor jou. En jij doet dat. Je krijgt die laptop op je hoofd.
0: Heel goed. Elise betrapt haar lange afstandsrelatie op online flirten met een ander. Denk jij dat hij gecheat heeft of niet? Laat het even weten in de NPO Luister app. En ook waarom. Hola, hola.

0: Manta die zegt, ja sorry, maar dit is gecheat. Waarom ben je anders met een andere vrouw aan het flirten als je een relatie hebt?
1: Jessin zegt, niet gecheat. Flirten is niet netjes, maar vreemdgaan vind ik pas ook echt als je iets met een andere persoon doet.
0: Ja, was het maar zo makkelijk, Jessin. Nora die zegt, voor mij is...
1: Dat klonk een beetje persoonlijk.
0: Ja, was het maar zo makkelijk. Pas als je echt iets met diegene doet. Dus als je appt, of heel lang naar elkaar kijkt, of gewoon... Nou, doe normaal, dat is echt wel cheat hoor. Kappen. Nora die zegt, voor mij is dit gewoon vreemdgaan hoor. Je hoeft niet eens met iemand naar bed te gaan om over de grens te gaan. Precies, Nora. Dani zegt, die man is aan het liegen. Als het gesprek zelf heeft gezien en hij ontkent het, weet je eigenlijk al genoeg.
1: Imani zegt, ja, ligt er aan wat er in die chat stond. Als hij een beetje aan het flirten was en niet gewoon gezellig praten, dan gecheat.
0: Melissa zegt, en minder zin hebben ook nog. Sorry Elisa, maar ik zou wel even verder zoeken.
1: Ja, is dat wel zo dat voor jou wel een combo zijn van, ja, je man heeft en minder zin, ja, en je hebt een flirt.
0: Ja, ja, ik heb het ook wel echt eens meegemaakt in een relatie. Dat ik dacht van, dit is wel een beetje odd. We zijn nu echt wel minder intiem dan, dan voorheen. En dan, ja, 1 plus 1 is 2, niet heel lang daarna, dan... loopt het wel meestal stuk. Ik denk dat het intieme gedeelte wel echt wel belangrijk is.
1: Maar soms zeggen mensen ook, mensen die juist cheat hebben juist meer zin.
0: Met je eigen partner en iemand tegelijkertijd.
1: Ja?
0: Crazy. Dat is echt crazy. Dan ben je echt gewoon, dan is er iets met je mentaal aan de hand.
1: Ja?
0: Ja, want dan doe je het niet meer om liefde te bedrijven, zeg maar. Maar dan doe je het gewoon om even...
1: Dus jij hebt alleen maar seks in je leven gehad om de liefde te bedrijven.
0: Zeker weten. Voor mij is het het intieme gedeelte... Waarom kijk je zo aan?
1: Weet je het zeker? Ja. Weet je zeker dat je niet eerlijk gaat zijn? Luister.
0: Wow.
1: Luister.
0: Martin.
1: We gaan zo naar de gezin. Maar weet je zeker dat jij hebt alleen seks gehad als het gaat om de liefde te bedrijven en intiem?
0: Ja, omdat ik echt gek ben op diegene.
1: Hard van beeld te gaan.
0: Nou ja, omdat ik toch gek ben op diegene. Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Ik ben geen man. Vieze rikken dat jullie zijn.
1: Nee. Mag ik het zeggen?
0: We moeten naar de conclusie. Nee, we moeten naar de conclusie.
1: Ik mag het zeggen.
0: We moeten naar de conclusie.
1: Ik heb wel een keer een blauw plekje gezien bij jou.
0: Wat doe je? Wat doe jij? Noorden!
1: Daarom weet ik dat je lul. Gewoon een blauwe plek bij je arm.
0: Ik krijg heel snel...
1: Een blauwe plek bij je, dus iemand heeft jouw hart meegemaakt.
0: Ik krijg heel snel blauwe plekken.
1: Maar dat is niet liefdevol.
0: Dit ga ik onthouden.
1: Jij wil nooit over seks hebben op de radio. Dat vind ik prima.
0: Norden.
1: Maar zodra je bullshit gaat verkondigen hier, dan moet ik helaas ingrijpen.
0: Norden! Oh, ik ga je zo hard terugpakken. Wat is de conclusie?
2: Wel gecheat.
1: Ja, natuurlijk. Lange afstandsrelatie, minder zin. En je hebt in zijn telefoon gekeken dat hij flirt met een andere vrouw. Natuurlijk heeft hij gecheat.
0: Ja, ja, ik vind het echt erg waar.
1: Ja.
0: Elise, lak het ingaan. Winterark.
1: Ja, of gewoon accepteren. Dat is ook nog een optie, gewoon accepteren.
0: En dan hem vreemd laten gaan.
1: Ja, ik weet toch, het is een lange afstandrelatie, schatje. Het moet ook af en toe mijn ei kwijt.
0: Welke ei? Nee, man. Skip.
1: Welke blauwe plek?

0: Zo, dat is lang geleden. Verkeerde knoppie, dat is echt lang geleden.
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Elise ging op bezoek bij haar lange afstandsrelatie en ze zag hem online flirten op WhatsApp met een andere dame. Zij heeft hem hierover geconfronteerd, maar hij ontkent alles. Denk jij dat hij heeft gecheat of niet?
1: Je kan het natuurlijk nog steeds laten weten in de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu.

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de natuurramp in Nepal worden een stuk meer mensen vermist dan eerder gedacht. Het aantal vermisten is bijgesteld naar bijna 2000. Meer dan 500 mensen overleefden de vloedgolf niet. Reddingswerkers moesten hun werk even stoppen toen een nieuw bergmeer overstroomde. Maar volgens correspondent Davy Boerma zijn ze ondertussen weer op zoek naar overlevenden.
1: Maar er zijn wel weer twee meren waar de Nepalese autoriteiten zich zorgen over maken. Wat je je moet voorstellen is dat door het afbreken van die gletsjer is er ook allemaal puin meegekomen. En dat puin gaat in die rivier weer voor nieuwe opstoppingen zorgen. Dus niet alleen dat meer wat dan ontstond, maar ook verderop zijn er verschillende opstoppingen waarachter het water dus weer blijft hangen. En dat gebeurde bij dit nieuw gevormde stuwmeer ook. En dat gebeurt dus nu ook bij die andere twee.
0: Onder de vermisten zijn ook drie Nederlanders. Als het aan het kabinet ligt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer mogelijkheden om mensen te volgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis.
2: Het gaat dan bijvoorbeeld over hacken, tappen, op andere manieren het verzamelen van informatie. Dat moet eigenlijk allemaal iets makkelijker worden, wil het kabinet. En tegelijkertijd moeten de waarborgen juist, of tenminste de toezicht van de toezichthouder juist iets worden versoepeld, zodat die inlichtingendiensten makkelijker hun werk kunnen doen.
0: Volgens minister Jesselgus is het nodig om Russische hackers en Chinese spionnen aan te pakken. En ze zegt dat de nieuwe wet weinig impact heeft op privacy van gewone burgers. In Noorwegen wordt gerouwd om de overleden koning Harald.
3: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
0: De regering heeft een periode van rouw afgekondigd, vanaf vandaag tot aan de begrafenis. Volgens correspondent Roelien Kreton maakt het overlijden van koning Harald veel los.
4: Hij wordt de opa van heel Noorwegen genoemd. Mensen komen over het hele land.

0: maart is binnen 2 weken. Dinsdag krijgt Noorwegen officieel een nieuwe koning. Zijn zoon Haakon de 8e legt dan de eed af. En het weer, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later zon en maximaal 22 graden.
1: Noorden en West. En de poort zo meteen door je speakers na stormzien.

0: Het is elke week zo vreselijk slecht dat ik er de hele week naar uitkijk gewoon.
1: Oh shit, is het alweer tijd voor?
2: Yep.
1: Yes. Oh my god, je was er vorige week niet. Het was echt een verademing voor mijn oren.
3: Is het die gedaan vorige week?
1: Ja, zeker weten wel. We hebben een nieuw wave tune naar het Engels vertaald.
3: Ah.
1: Dat was heel erg tof. Vond je het kut om dat te horen dat het tof was?
3: Ja.
1: Ja, ik merk het aan je.
3: Ja, nee, prima. Ik doe weer elke week mijn hartstikke best om me uit te sloven. En één iemand anders doet het andersom en dan is het gelijk goed. Oké, als je denkt, wat is die translation nou precies? Nou, dat klinkt dan ongeveer zo.

0: Michael Jackson met rust, ja, man.
1: Let him rest in peace.
0: Let him rest in peace, bro. Deze is wel heftig, man. Maar toch, ik ben toch wel weer benieuwd wat je dit jaar, of dit jaar, deze week gaat doen. Ja. Ja, je kan het laten doorkomen in de NPO Luister. Welke tune moet hij nu weer gaan verpesten?
1: Laat even weten welke tune ik moet gaan vertalen naar Nederlands. Stop het in de NPO Luister.

0: deze is gevoelig.
1: Deze is gevoelig. En die is, ik heb het idee dat deze speciaal voor mij is ingestuurd.
2: Ze is elke week zo vreselijk slecht dat ik er de hele week naar uitkijk gewoon.

0: halen. En vandaag komt eentje van Dennis binnen. Die zegt, Noordin, aangezien jij uit een heartbreak komt, iedereen gaat uit. In september is het de heartbreak season. Ja. Moeten we misschien maar Akon met Lonely vertalen?
1: Oh, wel een goed nummer hoor. Ik ben heel benieuwd hoe je het gaat doen.
0: Ja, ik denk dat ik nu wel mijn Attie erin kan leggen.
1: Ja, hè? Deze is echt gewoon op juiste timing gekomen. Ja,
0: ik denk het wel, dus...

Deze gaat uit voor al die playboys die die ene goede chick hebben, die altijd alles pikte en op een dag

0: Ja, wat zeg je ervan?
1: Ja, veel emotie.
0: Veel emotie, hè?
1: Ja, Bachelor Precipitor.
0: Nou, dit was hem, jongens, voor alle heartbreaks. Iedereen die door heartbreak gaat. Oh, nou, tot volgende week. Ik word een beetje...

Ben je wel eens gediscrimineerd tijdens het uitgaan? En als je denkt, nou, dat gebeurt toch vandaag niet meer? Het gebeurt helaas nog steeds.

0: En je zou maar je vrienden zoeken op een festival. Dat zoeken we allemaal wel, toch? Want we zijn allemaal onze vrienden kwijt op een festival. En dan word je eruit gepikt, er wordt gefouilleerd en ongevraagd in je telefoon gekeken. En je moet dat doen. En waarom? Gewoon omdat je eruit ziet als een buitenlander.
1: TGIF met Nordin en Wes.
0: En is dit een grapje? Nee, dit is geen grapje. Dit is namelijk gewoon wat bij Zane afgelopen weekend is gebeurd toen jij naar een festival ging. Zane, welkom hier bij Funix.
2: Yo, thanks.
0: Letterlijk, dit is er gebeurd.
2: Letterlijk, dit is er gebeurd. Ja, ja,
0: ja. Ja, het is echt voor mij zo fucking frustrerend. Ik ben zo vaak in het uitgaansleven gediscrimineerd dat ik niet binnenkwam. Ja. Of met fouilleren of met een scooter aangehouden worden. Noem het maar op. Maar met uitgaan is het helemaal lijp. Maar jij bent gewoon tijdens een festival door twee security guys random...
2: Bedenken. Ik weet het.
0: Want ze waren in burger.
2: Ze waren in burger, dus ik had geen idee...
3: Het kan net wat politie zijn, dus.
2: Ja, ja maar dat is het probleem. Ze hebben mij gewoon... Ze zeiden, yo, kom maar even mee. Pak dat bij mijn schouder. En ik moest... Ja, wat ga ik doen? Ze hebben zich niet gelegitimeerd. Ze hebben niks... Ja, niks. Geen aanwijzing op hun kleding.
3: Je liep gewoon mee. Je dacht gewoon, ik wil geen gezeik.
2: Twee kale gasten. Die pakken mij bij de schouders en zeggen, loop even mee.
0: Maar wat dacht je op dat moment?
2: Ik ging er wel vanuit van, oké, dit is security of politie. Ja. Er is een goede reden dat ze mij hier nu vastpakken. Laat ik gewoon maar meelopen, geen gezeik. Als ik op dat moment al zeg, hoezo? Dan is er weerstand en dan geef ik ze misschien een reden om moeilijk te gaan doen, zeg maar zeggen.
0: En oké, zij fouilleerden jou, want er was een soort van incident met traangas aan de hand op dat festival?
2: Of? Er was een incident, er was... Even links voorin bij het podium werd er een traangas gebruikt op bezoekers. Daar ontstond even chaos. Ik wist hier niks van. Mm-hmm. Ik was gewoon aan het dansen. Ik was aan het genieten. En ik ging op een gegeven moment op zoek naar mijn vrienden. Je weet hoe dat gaat.
0: Ja,
2: we staan links. Nee, we staan rechts. Ja, ergens daar. Ik al om me heen kijken. En je gaat heel langzaam door het publiek heen zigzag. Want je moet iedereen op de schouder tikken. Mag ik langs? Mag ik langs? En toen, terwijl ik meeliep met die gasten, weg van het publiek, weg van de tent, vroeg ik eigenlijk al netjes, ik check altijd, probeer te vragen van, hey, wat is de reden dat ik staande word gehouden? En ze zeiden, ja, wel een melding. En,
3: melding?
2: Ja, ja. Dus ik, ik hou mijn mond. Oké, cool. Dus ik moet ten eerste gaat hij me fouilleren. Hij stelt me allemaal vragen. Hij zegt, is dit jouw, vind je deze muziek leuk? Ik zo, ja, ik zo. Ik dacht aan mezelf ook, yo, Major Lazer is misschien een van de, heet toch, meest eclectische acts.
3: Ja, ik wil net zeggen.
2: Ja, als ik ergens ga staan, is het hier, waar heb je het over? Maar dat wilde ik niet zeggen. Ik zei, ja, ik vind deze muziek leuk.
0: Ja.
2: En vervolgens, met wie ben je dan? Ik zeg, met mijn vrienden. Ja, waar zijn ze dan? Ja, ik was aan het zoeken. Oké. Laat je telefoon zien.
3: Hè?
2: Ja.
3: Dit heb ik nog nooit gehoord.
2: Hij geloofde niet dat ik aan het zoeken was. Maar hij ging ook in mijn kleding kijken, zeg maar, van wat heb je bij? Heel logisch natuurlijk. En ik werkte volledig mee. En ik zeg, natuurlijk meneer, ik doe het staan. Vervolgens, hij vond niks. Hij las mijn chats. Ik zeg, kijk meneer, dit was
3: hij
2: zo.
3: Hij kijkt in je telefoon?
2: Hij keek in mijn chats. Hij wilde mijn chats lezen.
0: Maar je hebt op geen moment gedacht van, hey, ik wil jullie legitimatie.
2: 100%. Maar het feit dat hij niet zijn legitimatie aan mij laat zien en zegt, doe je telefoon open. Ik dacht, deze guy speelt niet volgens de regels. Als ik nu misschien nee zeg, zegt hij, resisting.
3: Ja, je gaat mee.
2: Weerstand.
0: Ja. Oké, dus je was eigenlijk best wel geïntimideerd van dat hij het zo...
2: Ik was gewoon heel erg bewust van mijn positie. Dat ik sta met mijn rug tegen een muur aan. Er staan twee gasten om me heen. Verderop staat er publiek te kijken. Als hij vindt op dat moment dat ik een beweging doe die misschien een beetje dreigend is, lig ik misschien met een knie op mijn nek. Weet ik veel.
0: Ja, ja,
2: op dat moment. Ja. Hij speelde niet volgens de regels. Dus waarom zou hij normaal met mij om... Maar kijk, het is, again, speculatie en een aannames die ik doe. Maar wat wel gewoon feit is...
3: Op basis van jouw eigen ervaring. Dus jij mag dit gewoon zeggen, hoor.
2: Het is meer waarom het risico nemen. Dus ik ga maar gewoon meedoen.
0: Hoe voelde jij je? Waarom denk je dat ze jou hebben uitgekozen?
2: Ja, kleur. Er staan duizenden mensen daar om me heen hun vrienden te zoeken. En die staan helemaal in alle toestanden. En ik was daar gewoon nuchter. En ik loop met 2 km/u door dat publiek. En zij zeggen, nee, maar jij zag ons en jij liep weg.
3: Hè? Maar
0: zij zijn toch geen burger? Zij zijn toch geen burger? Niet eens een legitimatie.
2: Hoe moest ik dit weten? Eén vent had een wit t-shirtje aan en een ander een jasje. Het was echt niet...
0: Is het iets wat je vaker meemaakt tijdens het uitgaan?
2: Nou, ik produceer dus content. Dus ik sta vaker achter de camera. Dus als ik op zo'n event kom, ben ik altijd zeg maar backstage. En ik loop door het publiek. En ik ervaar dit eigenlijk alleen als ik in de auto zit. Ik rij een SUV, hij is zwart. Ik rij s'nachts wel eens van shoots terug. Dus ik word wel eens aan de kant gehouden. Met mijn politie heb ik nooit een issue. Die stellen me gewoon vragen. En dan zeg ik, wat was de waarom heeft hij me staande gehouden? Ja, op dit tijdstip rondom deze plek hebben we wel eens gedoe. Dus we checken gewoon met mensen in deze auto.
3: En klaar, dan is het.
2: Ja, dat is prima. Dan zeg ik ook, meneer, ik wens u heel veel succes. Ik hoop dat u de wijk veilig houdt, weet ik het. Ik vind het ook prima als ik mijn oma's wijk inrij en dat de politie mij even stil houdt. Ja, die houdt mijn oma veilig.
0: Maar van nu had je echt zo'n gevoel van...
2: Ik wist gewoon, er staan allemaal mensen om me heen. Iedereen is aan het zoeken en iedereen is lijp uit zijn plaat. Ik sta hier gewoon normaal te doen. En jij pakt
3: mij. En dat is raar voor hun.
2: Ik weet het niet. Misschien. Weet je, misschien denkt hij aan de andere kant. Ik heb ook veel security mensen gesproken in mijn DM. Ik ben viral gegaan op TikTok en Insta.
0: Ja, het is echt ontploft.
2: Ik heb echt journalisten, acteurs, celebrities, weet ik wat. Allemaal mensen. En ook mensen hun persoonlijke verhalen. Van bewakers en ex-agenten en agenten heb ik gewoon te horen gekregen. Van ja, je biases spelen wel mee als mens. Dus ja, ze zien jou. En ze moeten gewoon op zoek gaan naar mensen.
0: Je biases? Wat?
2: Ja, als je een vooroordeel hebt over mensen. En je zit in je hoofd.
0: Maar dat is letterlijk etnisch profileren.
2: Dat is wat het is.
3: En dat mag toch
0: helemaal
3: niet?
0: Het speelt eigenlijk niet mee dat jij waarschijnlijk dat je een baard hebt, dat je er buitenland uitziet, dat je bruine ogen hebt, dat je krullend haar hebt.
2: Ik zat niet in de meldkamer. Dus ik weet niet wat die melding is geweest. Daarom vraag ik ook altijd. Wat is de melding? Dan zeggen ze, iemand die van deze hoogte, deze lengte, deze breedte, zwart jasje.
3: Houd toch op, joh.
2: Het probleem is, dat gebrek aan transparantie zorgt er gewoon voor dat je altijd met een naar gevoel blijft zitten. Je kan het nooit zeggen. Heel veel kritiek wat ik heb gehad is, maar wat weet jij nou weer of het etnisch profileren was? Misschien was het je tweeling. Ja, is goed. Deel die melding dan. Dan is er niks aan de hand.
0: In ieder geval, heb jij een beetje een onmachtgevoel?
2: Je staat daar, je spullen in je zak te doen, helemaal in je eentje, nog verder van het terrein. Iedereen staat je aan te kijken als een crimineel. Je voelt je vernederd.
0: Ja.
2: En die vibe was helemaal weg voor mij.
0: Snap ik. Ik snap dat echt. En ik weet ook zeker dat er mensen zijn die luisteren, die dit ook hebben meegemaakt tijdens uitgaan of in een andere vorm. Ik heb het ook 100%. Meegemaakt. Drop even jouw verhaal in de NPO Luister app. Zometeen gaan we met iemand bellen die misschien van dat gevoel van onmacht iets van verandering kan brengen. Hoe dat zit, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar drop jouw verhaal in de NPO Luister app.
4: Hello?
5: Jack.

0: En als een tweederangs burger behandeld worden puur omdat je... Ja, niet Nederlands eruit ziet of niet in de norm Nederlands eruit ziet. Dat is iets wat nog steeds vandaag ontzettend veel gebeurt. Zeen is bij ons in de studio. Hij was dit weekend op een festival, is er uitgepikt. Ze is in zijn telefoon gegaan en heeft gewoon een hele vervelende ervaring meegemaakt, hè?
1: Ja, ja. Dus, kijk, en ik, mijn ervaring doet er niet eens echt.
0: Jawel, jouw ervaring doet er wel toe.
1: Het gaat erom de mensen die dit nog vaker, nog heftiger meemaken. Dat is waarom ik mijn verhaal doe.
0: Maar we zijn allemaal mensen en het mag eigenlijk niemand overkomen. En zeker niet in zo'n fijn, vrij, open land als Nederland.
2: Ja. Phonics. TGIF.
0: Met Noorden en Web. Maar ja, wat kunnen we daar nou aan doen? Want er zijn ontzettend veel reacties binnengekomen in de Phonics. Zometeen bellen we met Anouk van Stichting De Veilige Nacht. Maar eerst heb je twee reacties. Romy zegt, ja helaas wel, ik ben een keer geweigerd in een club. Omdat ze zeiden dat het te vol was. Terwijl er twee witte vriendinnen van mij 2 minuten later gewoon naar binnen konden.
2: En Lisa die zegt, ik ben zelf nog nooit gediscrimineerd tijdens het uitgaan. Maar heb het wel meerdere keren bij vrienden meegemaakt. Vooral bij de deur.
0: Ja, bij de deur is het altijd raak. Anouk, dit zijn denk ik verhalen die je vaker hoort, hè?
3: Ja, helaas wel, ja.
0: Wat is de stichting De Veilige Nacht? En wat doen jullie?
3: Het is een stichting die zich inzet voor een veiliger nachtleven. En we doen dat door van alles en nog wat. Waaronder awareness cruise in clubs. Maar ook met de Safer Spot op het Stadhuisplein. En dat is eigenlijk een safe haven waar mensen naartoe kunnen gaan als ze iets hebben meegemaakt in de nacht. Daar staan we dus op Stadhuisplein in Rotterdam. En daar komen we van alles en nog wat tegen. Waaronder ook mensen die een melding maken van discriminatie aan de deur.
0: Maar kijk, wat moet je nou gewoon doen? Want ik bijvoorbeeld, ik heb dan Zeen zijn verhaal gezien. Zijn verhaal is viral gegaan op TikTok. Hij heeft allemaal DM's gekregen. Dus hij zorgt voor impact op deze manier. Hij is eigenlijk een stem van heel veel mensen, want anders leeft het niet zo erg. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb ooit een jaar geleden een TikTok hierover gemaakt. Er is zo'n 800.000 keer bekeken. Werd toen bij het stadhuis uitgenodigd. Maar eigenlijk, er wordt helemaal fucking niks mee gedaan. Want de komende 5 jaar of 10 jaar gaan mijn kinderen, heb ik het gevoel, nog steeds dezelfde teringzooi meemaken die ik heb meegemaakt. Dus wat kunnen we doen wat impact maakt?
3: Ja, melden. Mensen moeten dingen gaan melden.
0: Waar kunnen we melden? Ja. Waar kunnen we dit melden?
3: Dat kun je melden bij Panel Deurbeleid Rotterdam. En hoe meer meldingen er zijn, hoe meer dit aangepakt kan worden.
0: En als dit bijvoorbeeld niet in Rotterdam gebeurt, weet je dan waar we naartoe moeten?
3: Ja, Stichting Landelijk Discriminatiepunt. Kan je ook meldingen maken.
0: Maar heeft het zin?
3: Ja, en die vraag krijg je dus heel vaak. Omdat het dus, ja, wat je net zegt, hè, iedereen maakt het al teringlang mee. Dus ja, hè, wat kunnen we er nog aan doen? Maar zolang er geen meldingen gemaakt worden, omdat mensen niet weten dat ze kunnen melden en wat er met die melding gedaan wordt, dan zit je in een loop waar er dus ook niks bij gebeurt.
2: Maar los van het melden, hoe kunnen de mensen hiermee omgaan? Want het is ook gewoon echt een kutgevoel wat ze krijgen.
0: Ja, ik vind het ook.
3: Ja. Het is ook echt vreselijk. En dat merken we ook, dat mensen die dit meemaken bij ons. Het is ook heel lullig, hè. Want je hebt, omdat mensen het zo vaak ook meemaken, wordt het bijna de norm dat je het meemaakt.
0: Voor mij is het ook de norm, hoor. Voor mij is het, het klinkt heel negatief allemaal, maar ik hou van uitgaan, ik hou van feesten en dat heb ik altijd al gedaan. Maar voor mij is dit de norm. Voor mij was het vroeger al de norm van, oké, welke mag ik kleren van mijn witte matties lenen, zodat ik er net als hun uitzie. Mag ik een Sandra riem lenen? Mag ik je Clarks lenen? Mag ik je jas lenen? En alsnog, en dan zeggen ze nee, maar dan moet je volgende keer goeie avond zeggen. Zeggen ja, hi meneer, goeie avond. Ja, nee, joh, sorry man, wordt hem niet. Alleen bij mij, elke keer.
3: Ja, dat is natuurlijk vreselijk. En wat kan je hier aan doen? Dat is ook het rot en dat is ook wat Zeen net zei, van iedereen heeft te maken met een soort, tenminste, er is bij sommige partijen een deurbeleid, waar iemand een eigen idee al heeft van andere mensen. En dat is gewoon racisme.

0: is het gewoon. En dat slaat nergens op. Maar daar moeten mensen op aangesproken worden. Daar moet actie voor ondernomen worden. En daar moeten consequenties aan hangen. Maar dan moeten we wel weten waar, wanneer en bij wie het gebeurt. En daarvoor moeten mensen gaan melden.
1: Zulke filmpjes die Zeen maakt, als mensen dat er zelf ook mee maken, zeg je gewoon blijven delen? Want ik heb wel het idee dat dit impact maakt. Ja, 100%. Okay,
0: 100%.
1: Dus,
0: hoe meer mensen het zien, hoe meer mensen het gaan delen, hoe meer mensen het gaan melden. En vooral, laten we dit ook vooral niet meer gaan accepteren als de norm.
1: Ja.
0: Ga je erover spreken met je matties, bespreek het met andere mensen. Ben je op Stadhuisplein in Rotterdam, kom naar die Saverspotbus en meld het bij ons. Dan weten we in ieder geval dat het gebeurt, wanneer het gebeurt en waar het gebeurt. En dan kan er actie op ondernomen worden.
2: Ja, we moeten dit, weet je, we moeten hier echt wat mee. Want als het niet, denk ook niet aan jezelf, alleen denk aan de volgende generatie. Ja. Hoe zou je het willen voor hun?
0: Dat.
2: Ja.
1: Eens, ook eens. En dan gaan wij veranderingen brengen, jongen.
2: Let's go.
1: Let's go. Anouk, dankjewel voor je tijd.
0: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging en succes.

En is het de moeite waard om na 20 jaar te weten of je zoon wel je zoon is die je 20 jaar niet hebt gesproken? Ik ben weer iets tegengekomen en ik bespreek het zo meteen mee.

0: in sportvoeding.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Een gratis

0: Vrijdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. De begrotingsgesprekken in Den Haag gaan langer duren. Eigenlijk wilde het kabinet die begroting vandaag afronden, maar dat wordt doorgeschoven naar maandag. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet zit een deal met de oppositie er sowieso niet meer in.
1: Nee, klopt. Die komt er inderdaad niet meer. De bedoeling eerst was om vandaag die begroting af te ronden en dan vooraf al steun te hebben van de oppositie, zodat je zeker weet dat die begroting het ook echt gaat halen. Maar dat zit er inderdaad niet meer in. En dat heeft ermee te maken dat de discussie in het kabinet nog steeds niet is afgerond.
0: Ze kunnen het bijvoorbeeld niet eens worden over samenwerken met Pro. Die partij wil de bezuinigingen op allerlei uitkeringen van tafel. D66 en CDA willen daarin best tegemoetkomen, maar de VVD ziet dat niet zitten. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Rode Kruis heeft in één dag tijd 740.000 euro binnengekregen voor hulp in Nepal. Gistermiddag openden ze gironummer 6868. Volgens het Rode Kruis zijn 90.000 mensen getroffen door de overstromingen en meer dan 500 mensen overleefden de vloedgolf niet. Het aantal vermisten is bijgesteld naar bijna 2000. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk gegooid zouden hebben bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten daarbij gewond. De daders kunnen een stadionverbod verwachten. Feyenoord besloot al eerder om geen fans meer mee te nemen naar 2 uitwedstrijden na dat vuurwerkincident in Leeuwarden. En even opletten als je fan bent van Prince.
2: Wat een heftig nieuws.
0: Ja, goed nieuws dit keer. Fans van Prince kunnen nieuwe muziek van hem luisteren. Vandaag verscheen een nieuw album, Timeless, met niet eerder uitgebrachte nummers. Prince-kenner Sheryl Sampson is fan.
3: Ik vind het wel leuk dat ze uit ieder decennium wel iets hebben genomen. En dat ik vind dat je daarmee ook goed zijn veelzijdigheid kunt laten horen. Ze hebben een hele mooie, compacte compilatie hiervan gemaakt.
0: Ja, die nummers komen uit een kluis vol met muziek van Prince.
3: Toen hij overleed, moest je ook inderdaad, net als in die Amerikaanse films, met grof geweld moest die worden geopend. Eens in zoveel tijd gaat iemand van het nalatenschap van Prince wordt dan aangewezen om daar te grasduinen en stelt dan iets samen. En dan komt onder meer dit uit.
0: En in die kluis zitten nog genoeg nummers om van te genieten.
3: Duizenden, tienduizenden, echt duizenden. Tot het einde der tijden kunnen we elk jaar, denk ik, 20 Prince-albums uitbrengen. En dan overdrijf ik niet.
0: En het weer, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later zon en maximaal 22 graden.
4: Eindelijk weekend!
5: Iron Star zometeen door je speakers en ik ga later ook een setje draaien. Let's go!
6: Bas, you know we finally here, right?
7: Well,
6: it's Friday then.

0: En ik heb me toch een smeuïg verhaaltje voor je, waarin jij moet jouw visie gaan geven. Luister goed, want je gaat me bedanken voor dit smeuïge verhaal.
1: It's because my daughter came to me and told me after a year she's been dealing with this dude and she want me to meet him. So I'm like, all right, cool. So I meet him. Me and him meet up. And I asked him questions about his family. He get to showing me a picture of his family. You happen to be his mama. So we need to figure out if that's my son, because if that's my son, he fucking his sister.
2: TGIF met Nordin en Wef.
0: Fijn weekend.
3: Heidi, wacht.
0: Ja, zal ik het even uitleggen?
3: Ja.
0: Oké, ik kwam deze video tegen en het is gewoon een video waar je gewoon je vingers bij aflikt. Het is een man die belt zijn oude sidepiece van 20 jaar geleden.
3: Ja.
0: Hij belt haar op. Hij zegt, hey, how are you doing? Dit en dat. En hij zegt ineens, is het mijn zoon?
3: En
0: zij zegt, luister, je bent 20 jaar niet in zijn leven geweest. Wat ga je nu in één keer geïnteresseerd zijn of het jouw zoon is of niet? Waar komt dit vandaan? En ze wil eigenlijk bijna de telefoon gaan ophangen. Dus hij zegt, luister, jij was mijn sidepiece en ik was jouw sidepiece. Want jij had een man en ik had een vrouw.
3: Oh my god.
0: Destijds was jij zwanger, heb ik het gejaaid. En nu, een paar jaar later, 20 jaar later, heb ik een dochter. Die dochter van mij deed al een jaar met een jongen. Die jongen heb ik ontmoet. En die laat een foto zien dat jij zijn moeder bent.
3: Oh my god.
0: Ik moet nu weten, na 20 jaar...
3: Is het mijn zoon?
0: Is het mijn zoon? Want als het mijn zoon is, wiept die zijn zus.
3: Oh my god, wat erg. Oh my god.
0: Snap je hem?
3: Deze is echt crazy.
0: Snap je hem?
3: Oh, wat erg. Wat erg voor hun ook. Dat ze er nu achter komen.
0: Zo'n sterke connectie, weet je?
3: Ja, je bent gewoon mijn broer.
0: Ik weet of het broer en zus zijn of niet.
3: Oh, ze zijn dus misschien niet broer.
0: Hij belt haar op.
3: Ja, van, oh, is het zo?
0: Ben ik de vader? Of was jouw man gewoon de vader? De man met wie jij een relatie had? Ik was jouw zijn.
3: Oh ja, oké. Ze moeten toch gaan uitzoeken.
0: Zij weet het. En hij weet het ook.
3: Okay.
0: Hij heeft het antwoord van haar gekregen. Ik heb het antwoord ook van hun.
3: Okay.
0: Maar ik wil van jou weten, wat denk jij?
3: Nee, zou toch niet? Dit is echt alleen movie shit.
0: Okay.
3: Ik geloof dit niet.
0: Ik ben heel erg benieuwd naar het horen van dit juicy verhaal. Van een stel wat met elkaar gaat en wat misschien wel broer en zus blijken te zijn. Denk jij dat dit broer of zus zijn? Of denk jij dat dit geen broer of zus zijn? Laat het even weten in de NPO Luisterapp en laat het ook vooral weten waarom. Ik heb zo meteen het antwoord voor je.
4: New music. New music. New old Funnies. Central C.

0: paranoia gesproken. Er is een man achtergekomen dat de nieuwe schoonzoon van hem misschien wel zijn zoon is die het doet met zijn dochter.
1: Crazy.
2: TGIF met Nordin en Wef.
0: Ja, en is dit, denk je, ook echt waar? Jij denkt niet, hè, Wef? Jij denkt
1: Ik denk dit is gewoon movie shit. Het kan niet zo zijn. Adam die zegt, hij is sowieso de vader. Waarom zou je na 20 jaar ineens gaan bellen als je niet eens ergens een vermoeden hebt?
0: Timmy zegt het volgende.
3: Oh, Dick. Die is wel echt erg, man, als dat zo is. Zoals Jezus Christus, die draait hier voorop. Dus ik denk van wel.
1: Soufiane die zegt ja, want anders was het geen interessant onderwerp.
0: Ja, dus Soufiane die denkt dus ook gewoon, ja, dit moeten dan wel broer en zus elkaar zijn. Maar Shirley zegt maar, wacht even, het is zijn dochter en hij heeft haar later ontmoet zonder te weten wie ze was. Je moet er niet eens aan denken. Dit is dan
1: ja, van zeg maar, als je toen al twijfels had dat het misschien je kind was, had je toch eerder contact opgenomen?
0: Nee, maar dat had hij toen niet. Hij is misschien gewoon, oh, ze was zwanger, ik trek me ervan af.
1: Ja, dat vind ik raar hoor.
0: Ik vind niet zo
1: je gaat ergens toch echt wel na een paar jaar even naar de babyfoto's kijken. Ze lijkt wel een beetje
0: maar
1: op
0: hoezo,
1: mij, hoor.
0: Je spreekt die vrouw toch niet? Je ziet die vrouw toch niet?
1: Ja, ik weet niet.
0: Jullie snappen het niet. Het is, hij heeft gewoon zijn vrouw en zijn sidepiece was zwanger.
1: Ja, maar hij weet dan toch ook wel dat de sidepiece op dat moment zwanger is?
0: Ja, maar
1: heeft hij dan geen vraag?
0: De sidepiece heeft gewoon een man. Dus
1: in ieder geval niet relevant, want zijn zoon, of althans zijn twee kinderen zijn misschien met elkaar aan het bengen. Ja, ik wil het eigenlijk nu weten. Ik wil het weten. Noorden, wat is het antwoord?
0: Het antwoord is... dat...
1: wat?
0: Zij...
1: ja...
0: die een relatie hebben.
1: Ja, wat is geen reality show?
0: He is...
1: wat?
0: De vader!
1: Nee!
0: He is the father!
1: Oh, wat erg! Oh, ja. Wat erg!
0: Broer,
1: oh
0: en
1: God,
0: zus.
1: Broer en zus!
0: En hij dacht van, laat me nu toch maar even vragen voordat er dadelijk, voordat de broer en zus met elkaar een relatie hebben. Bij Game of Thrones kan het trouwens wel, maar we leven in de echte wereld en het is geen Game of Thrones, de echte wereld.
1: Godverdamme, dit is zo goor. Oh, wie geeft je dan de schuld? Op wie word je boos? Ik heb zoveel vragen.
0: Op wie zou jij boos worden?
1: Op wie zou ik boos worden?
0: Zou je de relatie doorzetten?
1: Nee. Nee, en ik zou echt boos worden op mijn ouders.
0: Het is een halfbroer of zus. Zou je de relatie doorzetten?
1: Godverdamme.

0: qua fiets persoonlijks met je delen wat wel gewoon leuk is om met je te delen. Ooit ben ik in de scene begonnen met het geven van feestjes. Dat is ongeveer, wanneer zou de eerste keer zijn geweest? Ik denk 9 jaar geleden.
1: Ja.
0: En op de vierde.
1: Toen had je nog haar op je hoofd.
0: Op de vierde of de vijfde editie heb ik jou geboekt, Wef.
1: Klopt, en ik kan me dat niet meer herinneren.
0: Jij kan je dat gewoon niet meer herinneren.
1: Ik kan me herinneren dat ik daar was, maar ik kan niet herinneren dat ik met jou heb gesproken, dat jij me hebt geboekt. Ja, geen idee.
0: Dat is toch echt hilarisch.
1: Ja.
0: Ik weet namelijk wel nog van jou dat...
1: Dat ik te laat kwam.
0: Ja, jij kwam te laat. En ik weet ook nog, dat weet ik ook nog, dan ging ik mijn eerste tune ging ik releasen. En toen dacht ik, welke DJ's ken ik allemaal? En toen heb ik zelfs nog aan Lamar gevraagd, mijn beste man, van... Zou ik mijn tune naar haar sturen of is dat raar?
1: Oh, wat zielig. Maar heb je het toen gedaan?
0: Nee, ik heb het niet gedaan. En ik ben achteraf echt blij om. Want jij was echt arrogant. Jij zou nooit reageren.
1: Helemaal wel. Ik zou gewoon zeggen dat het slecht was. Nee, maar ik ben nu wel echt trots op je. Je maakt gewoon eindelijk goede muziek. En je kan eindelijk een beetje draaien. Goed gedaan.
0: Thanks. Nee, waarom begin ik hierop? Omdat ik hier ooit als klein jongetje mee ben begonnen. Ik had een droom en ik werd gewoon wakker in Den Haag. En in één keer dacht ik, er zijn gewoon te weinig goede feesten in Den Haag. En dat wil ik doen. Ja, toen zag ik de DJ's binnenkomen, zoals Wef. En die hadden de mooie rijders, die konden de gastenlijst aanvullen. En die kregen gewoon lekker betaald. Vaak nog cash, jij dan niet. Ja, ze toen nog bij boeken zat, hoor. Maar de rest kon ik allemaal cash betalen. Ik dacht, die DJ's doen het eigenlijk veel beter. En zo ben ik aan het DJ'en begonnen.
1: Ja.
0: Maar ik kon het toch niet loslaten om eens in de zoveel tijd een feestje te geven. Ik heb weleens voor mijn verjaardag een feestje gedaan. En noem het maar op. Maar nu dacht ik gewoon, wil ik het gewoon even een keer goed en anders aan gaan pakken.
1: In je eigen stad?
0: Nee, niet in mijn eigen stad.
1: Oh, in Rotterdam.
0: Het is in Rotterdam, is het.
1: Wat
0: maar
1: leuk.
0: Volgende, dat is dus morgen, zaterdag, More Than Nordin heet het. Wat vind je van de naam? Gewoon eerlijk zeggen, je vindt het een verschrikkelijke naam, hè?
1: Echt heel erg toepasselijk.
0: Ja, dat past toch wel bij mij.
1: Ja. Ja,
0: maar ik moet heel, heel eerlijk zeggen dat ik het best wel een beetje spannend vind.
1: Oh, hoezo?
0: Ja, kijk, dan vorige keer doe je het best wel veel samen dan. En dan is het birthday bash en dan dit en dan dat. En dan denk je, ja, het is gewoon een feestje voor mezelf.
1: En
0: boeien als het niet zo druk is dan. Hè? En nu heb ik echt helemaal nagedacht over de line-up en over de sound die er moet zijn. Er moet echt wel die goede, die roffa sound, maar wel echt gewoon die lekkere dansbare vissa sound. Er moeten leuke mensen naartoe komen. Dus ik ben gewoon super hyped. En ik ga zo meteen een setje draaien wat je daar kan verwachten.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat ga ik doen. Ik ben
1: heel erg benieuwd. Wie weet hou je mij zelfs over.
0: Wie weet. Nou, dat zal wel zijn, hè?
1: Ja, echt.
0: Hoog van Tropica, AJ Lauren hoor je. En daarna wordt het een hele vieze mix, kan ik je alvast vertellen. Vies weet je.

0: Zuid-Korea Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.

0: located@phoenix.nl.
1: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
1: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
0: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Je bent ingetuned bij Imani in Fight. Zometeen muziek van Nicki Minaj, maar eerst Russian en Rauw Alejandro.

Ja, je ziet alweer hoe laat het is. Het is de hoogste tijd om je laptop dicht te klappen, want het is officieel weekend. Funic, Imani invites. Ja, ik vind dat het de hoogste tijd is om even je werkstress van de week gewoon eventjes van je af te schudden en gewoon officieel het weekend in te luiden. Je bent ingetuned bij Imani Invites en ik ben hier natuurlijk de komende 2 uur om je vrijdagavond helemaal aan te maken. Ik heb er sowieso zelf ook helemaal zin in, want ik ben lekker vrij vanavond. Ik ben natuurlijk wel hier, maar ik hoef zelf niet te draaien. En ik ga zelf gewoon weer even naar een feestje. Gewoon even outside, gewoon van ouds, gewoon even weer de club in. Dus ik heb er helemaal zin in. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon die party vibes ook alvast bij jou door je speakers heen gooien eigenlijk gewoon. En zometeen schuift hier ook iemand aan die je even wat zon gaat geven op deze regenachtige vrijdagavond. Nou, hoe en wat, dat hoor je zo, maar eerst nog muziek.

0: allô.
1: Adore Speakers. Medsa News sa Tune.

0: dat je helemaal ready bent om te gaan feesten vanavond. En wat er natuurlijk op zich wel bij helpt, is natuurlijk een goede DJ. Dus dat heb ik helemaal voor je geregeld. Dus give it up voor DJ Matthias. Hey. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hey, superleuk dat je er bent vanavond. Je zou eigenlijk al een keer eerder komen.
1: Inderdaad.
0: Maar nu ben je er eindelijk.
1: We zijn er eindelijk.
0: We zijn er. Nou, ik kan niet wachten. Ja. Ik heb begrepen dat je echt al jaren in de game zit.
1: Inderdaad.
0: Waar begon het allemaal een beetje voor jou?
1: Het begon eigenlijk op school. Ik zat op Graafs Lyceum in Rotterdam. En daar had je een vak dat heet theatertechniek. Mm-hmm. Dat was alles met geluid, lichten, et cetera. En ze hadden daar toen destijds die Dannen cd-spelers. Ik weet niet of je die nog kent.
0: Nee, dat is voor mijn tijd.
1: Dat is voor jouw tijd. Nu laat je weg oud lijken. Nee, maar je had, vroeger was het cd's.
0: Ja.
1: Nu is een paar jaar al USB. Maar in de tijd was het toen cd's. En
0: oh, dus dat is gewoon zeg maar die cd'. En dat je dan zeg maar aan de onderkant.
1: Klopt. Ja, die kwam eruit
0: cd
1: zeg maar.
0: Ja, ja, ja, dat heb ik wel eens gezien.
1: Je had nog die pioneers, die MK nog wat. MK1 of zo, of MK2.
0: Uh-huh.
1: Dat je ook nog cd's erin moest doen. Zeg maar.
0: Ja.
1: Die tijd kom ik eigenlijk van.
0: Wow, maar dus, hoe werkt dat dan? Want dan zet je die cd erin en dan. Moet je dan ook echt soort van die cd dan bijdraaien?
1: Je had zo'n jogwheel, zeg maar, om hem wat sneller en langzamer te doen. En het was echt puur op gewoon gevoel was dat. Hè. Je zag geen BPM, dus het was echt allemaal luisteren ook. Ja, het was wel heel anders dan nu. En daar begon ik eigenlijk mee, een beetje mee te spelen. Ook met andere klasgenoten. En het sprak me aan. Elke keer tijdens die vak begin ik het ook proberen, et cetera. Toen had een klasgenoot van mij zo'n home DJ set gekocht. Waar je ook cd's in moet doen.
0: Mm-hmm.
1: En zo begonnen we eigenlijk samen zeg maar te oefenen en alles. En ik begon kleine huisfeestjes voor €50 heel de avond. Ja, en zodoende eigenlijk naar clubs eigenlijk gegaan. Dus echt heel lang bezig geweest. En wat ik zeg, in mijn tijd was het met cd's.
0: Ja.
1: Dus je liep ook met die hele map cd's.
0: Wauw.
1: Op en neer gewoon, hè.
0: Het zijn er nu wel echt andere tijden. Je kan in ieder geval wel zeggen dat je echt een certified DJ bent.
1: Ja, ja, zeker. Ik heb die moeilijke periode meegemaakt, ja.
0: Ja, je hebt echt gestruggeld om nu te zijn waar je nu bent, zeg maar.
1: En je moest blij zijn dat je cd niet gekrast was, hè. Want als die gekrast was, kreeg je dat die soms bleef haken ook, hè.
0: Nee, en dan sta je daar. En dan? Hoe los je dat dan op?
1: Ja, dat is eigenlijk voordat je zeg maar een set had. Gewoon alles goed nalopen, nachecken. En bijvoorbeeld die cd opnieuw branden na zoveel keer bijvoorbeeld.
0: Oh mijn god, dat kan ik me nu echt niet voorstellen. Ik kom gewoon aan met mijn USB.
1: Ja, en je zocht het ook. Het grappigste is, ik heb die map cd's heb ik nog steeds. Dat is echt goud waard, hè?
0: Ja?
1: Ja, ik heb daar tunes die gewoon die je nu niet kan vinden zelfs, hoor. Gewoon heel die map heb ik ook nog. Een paar cd's aan, dus dat is wel kwijtgeraakt.
0: I love it. Ja, echt leuk. Eigenlijk een beetje zoals op LP's draaien, toch? Daar kan je het een beetje mee vergelijken.
1: Ja, LP's is wel sowieso, LP's voor nieuws sowieso veel moeilijker.
0: Ja.
1: Maar cd's blijven wel een ding, hoor. Ik zeg altijd, als je op vinyls of cd's kan draaien, kan je op alles draaien.
0: Ja, dat is echt zo. Dan ben je echt certified DJ.
1: Ja.
0: Maar gelukkig voor vanavond heb je dat allemaal niet nodig. Het is lekker allemaal digitaal tegenwoordig.
1: Ja,
0: en zo meteen ga je ook een setje voor ons draaien.
1: Ja,
0: wat voor vibes kunnen we een beetje verwachten?
1: Ik hou van Latin. Ik ben zelf Latin DJ. Dus ik heb gewoon een leuke reggaeton set. En vooral een oldschool reggaeton set. Gewoon die oude tunes, die oldschool reggaeton. Tegenwoordig hoor je altijd overal de nieuwe reggaetons en dat soort dingen. Maar ik ben van de oldschools en mijn mening is van de oldschool reggaetons nog steeds beter dan de nieuwe reggaetons.
0: Dat geloof
1: dus,
0: ik.
1: Ja, dus je kan een lekkere, heerlijke set reggaeton, oldschool reggaeton verwachten.
0: Nou, I can't wait. Dus we gaan eigenlijk eventjes met onze billen schudden vanavond.
1: Zeker, zeker.
0: I love
1: alvast
0: it.
1: In de stemming komen.
0: Ja, toch? Dat is helemaal de vibe waar ik naar op zoek ben op deze vrijdagavond. Dus je hoort het zo meteen, DJ Matthias.

achter de deks om je te regelen. Dus ik zou zeggen, zet je volume alvast even omhoog. En enjoy!

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
3: Imani. Goedenavond, je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen een internationale superster in de building, maar eerst muziek.

0: you so much.
1: Thank you.
0: Yeah, I am so excited for you to be here. And I really hope that we're going to see you and hear you a lot more in the Netherlands. And yeah, we're going to talk with the people of the party in a bit. And thank you so much. Enjoy tonight.
1: Thank you. Yes.
0: And we see you soon.
1: Ah oui, see you soon. Ik zie hoe je doet met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen.

0: alle baddies. En je bent nog steeds ingetuned bij...
1: Funix, Imani en Vines.
0: Ja, je hoorde net al de queen van de zomer.
2: What? Hello.
0: Ze staat namelijk vanavond in Villa Thalia in Rotterdam op de Vista Caribbean Playground. En naast Mimi is zij niet de enige die op de line-up staat. Want we zijn hier namelijk ook in de building met DJ Latu en met Nixon de Orga. Dus welkom, guys. Woo! Leuk dat jullie er zijn.
3: Hallo.
0: Hallo, we zijn er. Dat wordt gewoon die begroeting.
4: Ja, echt.
0: Hey, super leuk dat jullie er zijn. Vanavond is natuurlijk Caribbean Playground. Yes. Nixon, wat voor visa is het precies?
4: Het is een Caribbean visa.
0: Mm-hmm.
4: En we gaan helemaal los. Het is een gezellige visa. Het is een mixed culture. We gaan van alles nog wat draaien daar.
0: Ja, toch?
4: Ja,
0: en waarom zeker. Dacht je van, nou, Mimi, die moeten we hebben op onze visa vanavond?
4: What? Hello! Ja, sowieso. Kijk, sinds januari al was deze pokoe op fake van helemaal gek.
0: Ja.
4: En ik dacht al van, yo, we moeten haar hebben gewoon hier in Nederland.
0: Ja, man.
4: En niemand heeft het gedaan.
0: Ja, ik was ook verbaasd.
4: Ja, en niemand heeft het gedaan. Ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen.
0: Je hebt het gewoon geregeld.
4: Ja, sowieso.
0: I love it.
4: Shout-out naar Sharvand ook. Ja, mijn partner ook. Dus we hebben het wel geregeld.
0: Partners in crime.
4: Ja, sowieso.
0: En Latu, jij staat ook op de line-up vanavond.
3: Ja, ja, last minute.
0: Toch?
3: Ja, ja. Maar
0: hoe ga jij ervoor voor zorgen dat iedereen even gaat zweten vanavond?
3: Oh, we gaan gas geven, man. We gaan die tempo hoog houden, zodat zij gelijk door kan gaan. Dus ja, het wordt gewoon gekkigheid, gezelligheid en viezigheid vooral.
4: Oeh.
3: Ja, ja, sowieso.
0: Wat?
4: Hallo.
0: Wat is het?
2: Hallo.
0: En voor de mensen die jou vanavond live willen zien bij Villa Thalia, hoe laat draai jij? Wat is je settijd?
3: Je moet gewoon komen op tijd.
4: Hey.
3: Hey. Ze moeten op tijd komen. Hey,
4: jullie moeten gewoon op tijd
3: vanaf
4: komen.
3: Vanaf het begin. Ja.
4: Het gaat gewoon sowieso heet zijn.
0: Be there or be square.
4: Ja,
0: ja,
4: ja.
0: Toch?
4: We gaan lekker dansen, lekker schuren, lekker drinken. We gaan shotjes nemen en Mimi is daar. Dit is niet van die, toch, van die al die flyers dat je ziet en je krijgt alleen maar die pokoe van Mimi. Nee, Mimi is hier!
3: Ze is hier! Ik heb haar net gewoon geroken.
0: Nou, je hoort het. Je moet vanavond in Villa Thalia in Rotterdam zijn.
4: Sowieso.
0: De queen van de zomer.
2: What? Huh? Hello.
0: Ze is gewoon daar. Oh my god, jongens, ik heb zo erg FOMO dat ik dit ga missen. Oh, dit wordt echt zo'n moment dat ik hier nog echt gewoon 100 keer aan ga terugdenken. En dat ik dacht van, ik was daar niet.
3: Dus wees
0: niet zoals mij. Je weet toch, vanavond Villa Thalia vanaf 11 uur tot...
4: Tot 5.
0: Bam. Tot bam.
4: Tot bam.
0: Je hoort het.

0: Ja, en de boys die inmiddels bij mij zijn aangeschoven, die hebben deze week de dikste te pakken. En ja, het is ook wel logisch, want hun keiharde pause tune Gun Me is vandaag uitgekomen. Dus make some noise voor Bokko Sam, Topperig en High Guess.
1: Wow.
0: Yes. Welkom heren.
2: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie er zijn. Topperig, yes. Je was hier volgens mij vorige week ook, of niet?
1: Best vaak hier de laatste tijd.
0: Oh, maar echt een kind aan huis. Maar ik vind het hartstikke gezellig dat je er weer bent.
1: Ja.
0: Vandaag zijn we hier natuurlijk voor Gun Me, Bokko Sam. Er zit natuurlijk een iconic sample in deze track van de Party Squad.
1: Mm-hmm.
0: En zij staan nu ook op Gun Me.
1: Ja.
0: Wat was hun reactie toen je het origineel geflipt had?
1: Eerlijk gezegd...
3: Ja, eerlijk.
1: Hadden we...
0: oh!
1: Nee, eerlijk gezegd hadden we die pokoe geflipt. En we hadden wel gezegd, of tenminste de label had gezegd dat we het zouden doen. En toen was die pokoe klaar en bla bla. En toen sprak ik hem, zei hij van, ik heb die pokoe nog niet eens gehoord. Dus toen dacht ik van, shit.
0: Oh echt?
1: Ik vind die niet dope, maar hij vond het hard, man. Ze vonden het allemaal hard.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar ook echt oprecht? Het was niet van een...
1: Ja, want ze hadden ook zelf als featuring erop staan ook nog erbij. Dus dat is sowieso ook een blessing. Dus dan heb je die co-sign ook meteen. En anders hadden ze gedacht van...
0: Precies.
1: We pakken gewoon wat procent en laten ons naam maar naar buiten.
0: Ja, precies. Ja. Dus wel die officiële co-sign, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Super nice. En wat ik me dan wel afvraag, Topperig en High Guess, want deze tune is 19 jaar oud. Hoe oud zijn jullie?
3: Ik ben 22, 19. Ik ken die tune al.
0: Aha.
2: Ik was niet eens geboren.
0: Ja.
2: Dus
0: jij was niet geboren, jij was echt net, jij kwam net kijken.
3: Ik ken het wel.
0: Echt?
3: Ja.
0: Of had je gewoon je research gedaan?
3: Ja, had ik mijn research gedaan, toch?
1: Nou, wie staat allemaal dan?
3: Party Squad, Jay, Daryl.
0: Ik zie Bokko Sam nee klikken.
3: Nee?
1: Daryl staat er niet op.
3: Jawel. Daar staat er wel op.
1: Wel? Oh, sorry.
0: Oh, hij weet gewoon beter dan jij eigenlijk.
3: En
1: Jawel.
3: Wartal?
1: Ja.
0: Zo.
3: En nog eentje, maar ik weet die naam steeds niet. Met de H volgens mij.
1: Hij is Rocco.
3: Is okay dan.
1: En opposites ook, hè?
3: Opposites.
0: Hey.
3: Tegenoverkant.
1: En Space Kiss.
0: Je hebt echt je huiswerk gedaan.
3: Nee, ik ken niet zo'n goed.
0: Love to see it. Maar...
1: Jay had hij gezegd.
3: Kan Jay niet vergeten, toch? Nee, afvallen, toch?
0: Ik zie mijn lieftallige collega hier iets in verluisteren. Wat mis ik, Marqué?
4: Nee, ik dacht dat ze Jay
1: had. Ja, Jay zei die als eerste, toch?
4: Legend.
0: Ah, nee, hij komt helemaal correct.
3: Yes.
0: Maar Bokko Sam, waarom dacht jij dan van... Oké, je weet toch, deze tune 19 jaar oud. Mm. Laat me even deze Young Boys op deze, eigenlijk remake vragen.
1: Omdat ik hun sowieso check en ik vind het gewoon hard wat hun doen. En ik dacht van, die tune is van een generatie weer voor mij. En met Chief erbij is dat weer onze generatie. En hun zijn weer de generatie na ons. En dan heb je zo van drie generaties. En dat vond ik wel mooi, man.
3: Vier generaties.
2: Dus met ons,
3: 19.
2: Zeg maar...
1: Ja, nee, maar ja.
2: Met ons leeft die tune nog plus 19 jaar. Snap je?
1: Dankjewel.
2: We laten hem voorleven.
3: Yes.
0: Dus het is eigenlijk een soort legacy wat je gewoon een beetje door probeert
1: te geven. En ook gewoon omdat ik dacht van, oké, wie zal hier hard op zijn? Ik kan niet zeggen hardop komen, want dan gaan mensen andere dingen zeggen. Maar ik dacht sowieso aan hem, man. Ik vind hem toch echt vlammen deze dagen. Dus it's only right.
0: Ja, deze boys zijn echt aan het overnemen. Het is niet voor niks dat jullie hier kinderen aan huis zijn. Want High Guess, ik hoorde ook dat jij echt super snel met die verse kwam. Neem ons even mee, hoe ging dat precies?
2: Ilya stuurde me van, kan je verse leggen? Maar ik wist nog niet voor wie. Dus hij stuurde me het. Maar toen wist ik van, is familie Bokko Sam Bokko. Suriname, hij heeft in Suriname geschoten. Alles is niet Surinaams, maar hij is wel Surinaams. Dus toen zei ik, ik ga hem snel doen, snap je? Dus daardoor. Maar hij is gewoon echt een onkel naar me toe, snap je? Een u. Ja? Oké dan.
1: Hij spreekt me ook aan met u altijd.
0: Ja?
1: Mm-hmm.
0: Wauw, het is echt op die su-motion gewoon.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat je gewoon nu officieel Ank wordt genoemd?
1: Ik loef het wel ergens, man.
0: Ja?
1: Ja, man.
0: Ompie. Je loeft die Ank-status gewoon.
1: Ja. En ik vond het hard, want ik had die first... Hij was naar het stuur gekomen om die first te doen.
0: Ja.
1: Dus dan een beetje van, oké, die first gaat echt komen. Maar soms als mensen zeggen van, oké, ik ga van afstand een first doen. Of je moet even wachten, of je moet... Maar deze man, ik stuur hem, tenminste ik laat iemand van label sturen. Misschien een paar uurtjes daarna heb die first gewoon.
0: Op tempo.
1: Was nog in de studio zelfs.
0: Maar dat is die hongerigheid, toch?
1: Ja,
0: die de jeugd heeft, zeg maar.
1: Ja.
0: Jullie zijn gewoon op June, zeg maar.
1: Ja,
0: we moeten door, we hebben geen tijd.
1: En dat voel ik, man. Je moet gewoon blijven rennen, altijd consistent blijven en gewoon leveren, man. En dat, deze jongens doen het 100%.
0: 100%. Yes. We love to see it. We gaan sowieso die tune draaien. Zometeen kletsen we verder. Maar ik dacht, weet je, het is aan jullie. Kondig hem even aan, zou ik zeggen.
3: Malik.
2: Dames en heren, dit is Gunme, Bokusam, Chief, Topperig en I Guess. Ciao, we love you.
3: Malik. Annabelle.

0: Ik ben hier in de building met Bokusam, Topperig en High Guest.
1: Yep.
0: Hoe gaat het met jullie heren?
2: Ja, we zijn er nog steeds.
0: We zijn er nog steeds, gelukkig. Yes. Hey, we hadden het natuurlijk net al erover. Die tune is, tenminste de sample, is 19 jaar oud. Nou, Topperig, jij zei, je hebt je huiswerk gedaan. Je kende die tune al. High Guest, ja, jij was nog niet geboren toen.
3: Misschien wel.
0: Ja, misschien ja, net.
3: Maar wacht, ik was in de verwachting, dus ik...
2: Overheid of zo.
3: Paspoort.
0: Maar kennen jullie paspoort? Zeg maar, toen je die sample hoorde, kwam het je wel bekend voor of had je het echt nog nooit gehoord?
3: Echt nog nooit gehoord.
0: Aha. En ken je, denk je wel een beetje tune van, tunes van die era?
3: De opposites alleen, man.
0: Oké. Okay. We gaan het zien. Ik ga ook even zien hoe goed Topperig daadwerkelijk zijn huiswerk heeft gedaan. En hoe goed... Samia eigenlijk je classics kent.
2: We gaan het zien.
0: Want wat we gaan doen... je weet toch, er zijn heel veel tunes, hits uit die era. En ik dacht, weet je, om een beetje in die nostalgische mood te krijgen... ga ik jullie wat fragmenten laten horen. En bij de allereerste tune help ik jullie een beetje. Dan laat ik hem horen en dan zeg ik van... Oké, deze tune komt uit dit jaar. En dan wil ik eigenlijk met alle fragmenten die ik erna laat horen... elke keer horen van, is de tune ouder of nieuwer... dan de tune die je daarvoor hebt gehoord.
4: Duidelijk.
0: Helder?
4: Ja.
0: Ja?
2: Duidelijk.
0: En ik moet ook zeggen, even een kleine disclaimer. Elk fragmentje duurt ongeveer 10 seconden. Dus je bent ook op tijd drukken. Want ik wil een antwoord weten.
4: Waar moet ik drukken?
0: Nee, je hoeft niet nergens te drukken. Ik ga drukken op tijd.
4: Ik dacht, je zou op tijd drukken.
0: Ja, ik ga een beetje op tijd drukken. Want je hebt dus 10 seconden ongeveer.
4: Ja.
0: En als er dus een stilte valt, dan val je af. Dus uiteindelijk, degene die het langst volhoudt... we gaan de hele tijd gewoon in één keer door.
2: Maar wat, omste beurt?
0: Ja, omste beurt. Dus ik begin bij Sam, dan High Guest, dan Topperig, dan weer Sam. Gaan we elke keer zo in een rondje, ja?
2: Oké,
0: zijn jullie ready?
2: En als je valt, dan val je meteen af.
0: Ja, dan val je meteen af. Ja, toch? Dus er mogen geen stiltes vallen. Oké, dus de eerste, die krijgen jullie van mij. Dus hier mag je nog even ademen.

0: Mijn
1: zin is Rajon Bikkel.
2: Deze kan ik ook zeggen zonder dat jij het voor zegt.
0: Ja, welk jaar dan?
2: Niet dat. Het is, het is. Nee, het is later gekomen dan die 19 jaar geleden.
0: Oh, ja, maar we gaan hem vanaf deze podcast. Ja, okay. Dus deze tune, AAO Daryl 2018. 2018, hè? Klopt die goed in je oren? Ja. En dan vanaf nu wil ik elke keer horen: is de volgende ouder of nieuwer dan die daarvoor?
2: Maar mag
0: dan
2: hij,
0: ben je ready.
2: Mag hij guest beginnen, alsjeblieft? Hij gaat gewoon zeggen wat hij zegt.
0: Nee, we beginnen bij Sam.
1: Maar kijk, je doet ik en dan is het weer een pokoe en dan zeg hij.
0: Ja,
1: toch?
0: Hij komt elke keer een nieuwe pokoe.
1: Per pokoe, zeg maar.
0: Heb je hem?
2: Yes.
0: Oké, let's go.

0: het 15, dus die is nieuwer. Topbro, gaan door naar jou.
1: 2015 is toch ouder?
2: Maar die pokoe daarvoor, zeg maar.
1: Deze is voor 2018.
2: Nee.
0: Oh. Jawel. Jij zegt ouder. Nee. Nieuwer.
1: Ja, wanneer dan?
0: Deze komt uit 2012.
1: Daar heb ik het toch?
0: Die tune ervoor uit 2010. Wow, snap
1: ik zeg,
0: je?
1: Is dat 2015?
2: Nee, maar het gaat om die pokoe die je daarvoor hebt gehoord.
1: Die was toch 2015?
3: Nee. Die derde tune valt sowieso af.
1: Ik dacht dat je zei 2015, dus... Dan is het sowieso opnieuw. Ja, met alle respect.
0: Dus Brace, Hartedief was 2015. En daarna kwam Keizer Koning Admiraal uit 2010. En daarna kwam dus die andere tune.
1: Je hebt mij niks na. Je hebt mij alleen Admiraal laten horen. Dus ik had het goed.
3: Ik denk dat we even de arbiter erbij moeten halen.
1: Je hebt me na.
0: Marke, onze scheidsrechter. Wat gebeurt er allemaal?
3: Ik denk dat ze de spelregels niet helemaal snappen.
1: Nee, mag ik iets zeggen? Alsjeblieft.
0: Kijk, ja, mag wat zeggen.
1: Jij zei die van Brace. Toen was dat 2015. Toen heb je voor mij Keizer afgespeeld.
0: Nee, maar Yes Air uit elkaar kwam ook nog, hè?
3: Ja.
1: Dat was bij jou.
0: Ja? Dus die was ouder? 2018 ging maar 2012.
4: Dit is 2012.
3: Ja.

0: Race 2015, ja. Keizer 2010.
1: Maar daar heb ik ouder.
2: Ja, daar heb ik het toch gelijk.
1: Ook goed, toch?
0: Zullen we gewoon nog een ronde doen?
3: Ja.
0: Hebben we daar tijd voor?
2: Als we
4: ik ga één shoe draaien en dan gaan we nog een revenge.

0: Pokusan. Yes. We hebben helemaal wiskundig overleg gehad net, jongens. Ja, ik heb helemaal hoofdpijn ervan gekregen. Ja. Oh mijn god, we waren helemaal door de war met allemaal jaartallen. Mm-hmm. Ja, weet je, ik laat het woord gewoon aan jou toepassen.
1: Ik had het goed.
2: Maar daar is er geen winnaar dus eigenlijk.
3: Er is wel een verliezer.
2: Maar de jongen wist ook niet wat de dikste bij van niks zijn is.
0: Je wist niet wat de dikste was.
1: Voor alles de eerste keer. Het is de eerste keer voor mij, voor alles.
0: Precies. Dus we vergeven het jou, weet je.
2: We moeten nog een shout-out doen.
1: Dankjewel.
3: Oh ja.
0: Vertel.
3: Big shout-out naar Onti Dagu en Bas Louis. Mijn Surinaamse omhoes.
2: Yes.
3: Yes, applausje voor ze. Yes.
0: Heer, ik moet zeggen, ik heb bijna een Tia gekregen van deze Gimma. Ja, het was erg ingewikkeld. Zomaar echt. Maar ze cellen liggen sowieso nog op Lowlands. Ik vond het in ieder geval super gezellig dat jullie hier waren.
2: Yes, thanks for having us.
0: Ja, waarschijnlijk...
2: 5 november, Bokusam in Paradiso.
3: Yes.
2: Get your tickets.
0: Ja. Ik
2: doe even zo uitverkocht.
3: Ja.
0: Klak het!
3: Kan maar douchen.
4: Funnix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: located@phoenix.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Kreton.
1: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
0: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
2: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: 29 augustus. More than Nordin. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
1: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
0: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: Zaterdag 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Instagram.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
8: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
7: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.

Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: 29 augustus. More than Noordin.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.